0: Aan de rand van de Hoge Venen is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood teruggekeerd naar huis. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand. Het vuur is nog niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. En daarom wil niet iedereen meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
1: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Zoerbrood woont, maar die zegt ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zoerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
0: Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos in de Cycladen zijn gisteravond 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een koppel aan boord van een privéhelikopter. Het toestel stortte neer in zee amper enkele seconden na het opstijgen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun 2e groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. Het verslag is van Jonathan met de Penningen.
2: Je kan nog zo dominant zijn, maar als je je kansen niet afmaakt, dan vertrek je met lege handen. De Red Lions kampeerden bijna een hele wedstrijd lang op de Duitse helft, maar met 1 gemikte strafcorner zorgde de winnaar van het vorige WK voor het enige doelpunt. Strafcorners hadden de Belgen ook voldoende, 6 stuks, maar waar het tegen Frankrijk nog zo makkelijk ging, lukte het vandaag niet om de verdediging te verschalken. In de allerlaatste seconde haalde de Duitse doelman de Belgische gelijkmaker nog van de lijn en zo verliezen de Red Lions al in de 2e wedstrijd. De Belgen hebben nog alles in eigen handen, maar kunnen zich geen misstap meer veroorloven richting een halve finale.
0: Een topman van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour was de 3e hoogste functionaris bij de FIFA. Maar de voorbije weken had hij openlijke kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino. Lamour verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het wereldkampioenschap aan private investeerders te verkopen. Dat plan werd intussen opgegeven. De FIFA bevestigt het vertrek van Lamour. Vannacht meer wolken met tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen, temperaturen tot 18 graden. De dag wordt grotendeels grijs met kans op een bui. Na de middag zeker enkele buien van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Nieuws met Jo van Vekes. De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, zijn vannacht verstreken en er is geen doorbraak. De straat van Hormuz blijft geblokkeerd en over het nucleaire programma van Iran is nog niet eens onderhandeld. Iran eist controle over de zeestraat, de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en een schadevergoeding voor de oorlog. De VS weigeren daarop in te gaan. Pakistan, dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voor te zetten. Na 4 dagen blijft de natuurbrand in de Hoge Venen nog instabiel. Het vuur verspreidt zich niet meer, maar het werk van de brandweer zal nog weken duren. Een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood mocht gisteravond terugkeren naar huis, maar lang niet iedereen wil dat. En het is ook nog wachten op regen van betekenis daar. Dat zegt onze collega Bram van de Putten in de Hoge Venen.
1: Daarnet vielen er hier wat druppels uit de lucht, maar intussen is die voorzichtige regen, zou ik het noemen, ook weer gestopt. Als we kijken naar de vooruitzichten van de komende dagen, dan zou er wel wat regen vallen, maar het is toch heel beperkt. Dus ik denk, als de regen het blussen van de brand moet helpen, dat er toch iets meer uit de lucht zal moeten komen vallen. Dus voorlopig zullen het toch de brandweermensen hier achter mij zijn, die alles op alles moeten zetten de komende uren en dagen, om die brand volledig onder controle te krijgen.
0: 7 weken na de zware aardbevingen in Venezuela blijft het dodental stijgen. De autoriteiten zeggen dat er nog eens 137 mensen van onder het puin gehaald zijn. En dat brengt het aantal slachtoffers op 6.438. Meer dan 86.000 mensen raakten gewond en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De bevingen troffen op 24 juni in de noordelijke staat La Guaira en de hoofdstad Caracas. De overheidsdiensten hebben bijna 60.000 gebouwen in de getroffen regio geïnspecteerd. 11.000 daarvan zijn zo instabiel dat niemand er nog in mag. De Wereldbank schat de totale schade in Venezuela op bijna 20 miljard dollar. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Red Lions misten een race om kansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
2: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. En, we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat, meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dus, dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Woensdag spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. Vannacht meer wolken. Tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen. Temperaturen tot 18 graden. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo van Fekes. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen terugbetaald gekregen van de Verenigde Staten. Dat bevestigt FOCA. In februari heeft het Hoge Rechtshof in de VS de importtarieven die president Donald Trump invoerde onwettig verklaard en vernietigd. Via een procedure bij de Amerikaanse douane kunnen bedrijven te veel betaalde importheffingen terugvragen. In totaal zouden Vlaamse bedrijven volgens FOCA naar schatting 1 miljard euro kunnen recupereren. Frank Beks van FOCA.
1: Het loont wel de moeite om tenminste de procedure aan te spannen. Uiteindelijk tarieven die illegaal zijn ingevoerd, wel, daar is geen wettelijke basis voor. Het is dan ook niet meer dan correct dat bedrijven die te veel betaalde handelstarieven kunnen terugvorderen van de Amerikaanse douane. En dat gebeurt ook met succes. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd Oman te bombarderen als dat land de Amerikaanse onderhandelingen met Iran dwarsboomt. Trump deed die uitspraak tijdens een telefonisch interview bij Fox News. Oman speelt een sleutelrol in de onderhandelingen over het heropenen van de Straat van Hormuz. Die voor de wereldeconomie belangrijke zeeengte is al bijna 6 maanden grotendeels gesloten. Iran en Oman zeggen dat ze dicht bij een akkoord zijn, maar daarin zouden de belangen van de VS niet meegenomen zijn. De overeenkomst tussen de VS en Irak over een staakt het vuren liep vannacht af. Aan de rand van de Hoge Venen is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood gisteravond rond 9 uur teruggekeerd naar huis. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand daar. Deze vrouw is gelukkig.
2: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
3: Et pas peur avec la fumée?
2: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
0: Alle complimenten voor de brandweer dus en ze is niet zo bang van de rook. De brand is er nog niet onder controle en er hangt nogthans altijd heel veel rook. Nog lang niet alle bewoners willen meteen naar huis. En de inwoners van Buttgenbach mogen voorlopig ook nog niet terugkeren naar huis. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Red Lions miste een race om kansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
4: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. We scoren gewoon niet. Dat is het enigste. Je weet dat meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Morgenavond spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperatuur tot 23 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Aan de rand van de Hoge Venen zijn enkele inwoners van het dorpje Zuurbrood gisteravond rond 9 uur teruggekeerd naar huis nadat ze zaterdagochtend werden geëvacueerd voor de grote natuurbrand. De brand is nog niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. Dus er zijn ook mensen die ervoor kiezen om nog even bij familie of in het opvangcentrum te blijven. Collega Bram van de Putten sprak met een van hen.
1: Die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zuurbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
0: De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, zijn verstreken. En er is geen doorbraak. De straat van Hormuz blijft geblokkeerd en over het nucleaire programma van Iran is nog niet onderhandeld. Iran eist controle over de zeestraat, de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en een schadevergoeding voor de oorlog. De VS weigert daarop in te gaan. Pakistan, dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voort te zetten. 7 weken na de zware aardbevingen in Venezuela is het dodental gestegen tot 6.438. Meer dan 86.000 mensen werden verzorgd in het ziekenhuis en het is niet duidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn. De bevingen troffen op 24 juni de noordelijke staat La Guaira en de hoofdstad Caracas. Bijna 60.000 gebouwen in de getroffen regio zijn geïnspecteerd. Ruim 24.000 daarvan zijn onbewoonbaar. Duizenden inwoners leven in tijdelijke kampen. En op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Red Lions misten heel wat kansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
2: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd in... Ja, we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat, meestal wordt in Tokio wel eens 1 keer tegengescoord. Dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Woensdag spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu tweede. Het weer dan. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buien van het noordwesten naar het zuidoosten. Het wordt tot 23 graden. En morgen zwaar bewolkt met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.

die man, lekker groot en lang, die met de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt, die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Maakt niet uit of een man wel sterk is en of zo'n auto van een

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: 6 uur een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Diabetes Liga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen diabetisch patiënten om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Mensen met suikerziekte zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Professionele bestuurders moeten dat zelfs elke 3 jaar doen. Maar heel wat patiënten weten niet dat ze dat na hun diagnose zelf moeten regelen, zegt Stef Willems van Vias.
1: Je bent wettelijk verplicht om binnen de 4 werkdagen een aangepast rijbewijs aan te vragen, ongeacht type behandeling of het type diabetes dat je hebt. Dus er is zeker een stuk onwetendheid en dat is niet onlogisch. Hè. Als je de diagnose diabetes krijgt, dan krijg je heel veel informatie te verwerken en mogelijk raakt daarbij het onderdeel met betrekking tot het rijbewijs een beetje ondergesneeuwd. Vandaar het belang om dat toch nog eens onder de aandacht te brengen.
0: Wie geen aangepast rijbewijs heeft, kan bij een ongeval problemen krijgen, bijvoorbeeld met de verzekering. Aan de rand van het natuurgebied De Hoge Venen mochten enkele inwoners van het dorpje Zoerbrood gisteravond rond 9 uur terug naar huis. Zaterdagochtend werden ze nog geëvacueerd door de brandweer, door de grote natuurbrand. Die brand is nog altijd niet volledig onder controle en er hangt nog veel rook. Daarom wil nog niet iedereen naar huis, vertelt collega Bram van de Putten, die met een Vlaamse vrouw kon praten in het opvangcentrum.
2: Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zoerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
0: Het vuur heeft al ruim 3000 hectare natuur verwoest. Het zal tientallen jaren duren voordat een beetje is hersteld. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn gisteravond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en een koppel aan boord van een privéhelikopter. Het toestel stortte neer in zee amper enkele seconden na het opstijgen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. En op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groep wedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Belgische nationale ploeg speelde niet goed genoeg, vertelt verdediger Nicolas de Kerpel.
3: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd en we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat meestal wordt in hockey wel eens 1 keer tegengescoord, dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Woensdag spelen de Red Lions de 3e en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde en België staat nu 2e. Het wordt een grijze dag met regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: En het is al begonnen, zie je, om 6:03. Op de Antwerpse ring richting Stabroek verlies je 10 minuten tussen Waaslandhaven-Zuid en de Beverentunnel. En op de N16 naar Willebroek 10 minuten aan de Werken in Temse.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
4: De 230ste dag van het jaar gaat niet de geschiedenis in als de heetste. Wel als een fijne dinsdag waarop je doet waar je zin in hebt.
6: Radio BNE, klaar wakker.
5: Peter Hermans.
7: De tijd van je leven.
4: Doet waar je zin in hebt.
7: VRT Radio BNE.
4: Kan je doen als je vakantie hebt, maar als je moet werken, dan vraag je natuurlijk heel fijn aan de baas of het kan. Wij mogen blijven. Tot 9 uur. Goedemorgen.

Gisteren draaiden we hier Lena nog. Van Derek en de Domino's met Eric Clapton. Ja, Lena, de dochter van de Walter Grootaars, kreeg haar naam dankzij dat nummer van Derek en de Domino's. En de Greuners maakten een nummer over die Lena. Daar was de dochter van Walter niet zo blij mee. Maar kom, ondertussen zijn we zoveel jaren later. Het zal allemaal wel bijgelegd zijn, Lena de Kreuner. Het is 6:08. Goedemorgen, kom je pas bij. Dit is de trots van Tine. Dat mag wel gezegd worden, nadat hij de Voice van Vlaanderen won. Basera, zijn nieuwe single. Morning.

komt uit zijn eigen koker, uit zijn eigen leefwereld. Dat zegt hij toch zelf. Bas Serra, of Sebastiaan uit Tiene. De winnaar van de Voice van Vlaanderen. Uit het team van Koen Wouters. Het is 6:12. Wat zeg je dan, Sebastiaan? Dankjewel. I'm nothing special, in fact.

0: Het is sterker dan mezelf, dat ik zo van je hou. Of dat ik zo graag naar Radio Benen luister. Ik verlies mezelf helemaal. Heel wat evergreens, de mooiste artiesten van bij ons. Ze komen op je af, ook in Radio Benen Klaarwakker. Ik ben ook bij je tot 9 uur.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio Benen op VRT Max. Stuur

Ze waren met twee zo'n beetje als Clouseau bij ons. Dieter Bohlen en Thomas Anders. Wel, die Dieter Bohlen die is nog altijd actief op de Duitse televisie. Geen groot showprogramma. Of je ziet Dieter wel ergens in een panel zitten. Het is bijna 6:58. Wat denk je van een stukje kleinkunst uit Herk de Stad? Over die ene boer. Ja, die van die katjes.

fabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de

zag voor zijn zerk. Het werd een lijk mis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze

0: grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.
1: Minkels.

Alles voor de hobby. Alles voor het leven. Alles voor wat je graag doet. Spelen bij de Free Electric Band Albert Hammond. Het is 6:58 en voor dit kreeg Guus Meeuwis een extraatje van een Nederlandse supermarktketen. Ik denk dat hij er aardig voor betaald werd. We leven nu zijn nieuwe single.

0: is nu dat het gebeurt. En niet als we later met pensioen zijn. Ken je die uitdrukking? Ja. Leef. Alsof het je laatste dag zou kunnen zijn. Guus Meeuwis. Op de N16 naar Willebroek een kwartier extra. Op dit moment aan de werken in Temse. Op de Antwerpse ring richting Beveren vertraag je tussen de A12 en Lilo. En richting Antwerpen op de E313 vanaf het parkeerterrein in Randst.
1: Radio BNE klaar wakker.
2: WRT Radio BNE.
1: Peter Hermans.

0: Een visage fade to grey. Ja, de brand in de Hoogeveen kreeg een bericht binnen van Hans Soenen. Hans woont deeltijds in Kortrijk en deeltijds in Jalé. Hans, Jalé, waar ligt dat precies?
1: Goedemorgen, dat ligt aan de voet van de Hoogeveen. En, ja,
0: dus jij,
1: en dat ligt...
0: Ja, dus het is heel spannend voor jou op dit moment dan, met die branden daar.
1: Inderdaad, het is heel spannend. Het vuur is wel een kilometer of 8 van bij ons, maar toch, wij gaan geregeld ginder naar de zonsopgang gaan kijken. En ook gaan we regelmatig gaan wandelen daar in de buurt. Mm-hmm. Ook werk ik er. Natuurlijk zal voor de mensen daar een ramp zijn.
0: Ja. Ja, hoe lang is het geleden dat je er nog was?
1: Het was 14 dagen geleden terug, ja.
0: Dus je zou hier wel
1: eens... Ik had een weekendje aan de zee, maar anders gaan we elke donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag naar Ginder.
0: Ja. Oké, laten we hopen dat het nog een beetje regent, dat de branden toch geblust kunnen worden.
1: En dat absoluut, ja.
0: En dat je huis niet in lichte laaien staat, hè man?
1: Het is nog ver af, maar ik hoop van niet, natuurlijk.
0: Oké.
1: Dat klopt.
0: Goed, Hans. Sterkte daar.
1: Peter, bedankt voor de bezorgdheid.
0: En ook bedankt voor je berichtjes in onze chat op VRT Max. Ja, want Hans stuurt ons regelmatig een goede

0: Je hoort er niks meer van. Ten Sharp. Heel populair. En uit Nederland, uit de jaren 80. Met You. Die serveren wij jou straks om 10 uur. Wel, Katrien van Doornen in Gewoon Genieten op Radio BNN. En straks tussen 12 en 1 gaan de muren praten bij de voetbalcommentator, de voetbalcommentatoren, Peter van der Bent.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur het bericht.

Hij heeft heel goed naar ons geluisterd. Met al die na-na-na-na-na's. De na-na's van Radio BNR. En ook van David van Dijk. Het is 12 over half 7.

0: Toen gaven ze nog van Katoen in de jaren 60. Sjalalala, de Small Faces op Radio BNN. Het is 7:15. Hoe zou het zijn in... in Krokke, in De Pannen, in Mol, in Lommel, in Zwevenzelen, in Buggenhout, in de Hoge Venen. Hij weet het. David Vena, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Heel Vlaanderen in een notendop. Het weer, hoe zit het ermee?
1: Wel, het regent in de noordelijke helft van Vlaanderen. Het trekt een lijn van Alveringem over Gent richting Hasselt. Wel, ten noorden daarvan is het allemaal aan het regenen. Soms zelfs met flinke buien in het noorden van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en ook delen van Antwerpen. En die regen die zakt zuidoostwaarts, dus die gaat ook naar de Hoge Venen, waar het andermaal welkom zal zijn. Nu, bij ons krijgen we dus een... ja, een zwaar bewolkt weertype. Later zitten daar hier en daar wel wat opklaringen in, maar niet zoveel. En dus, ja, eerst de regen. Later wordt het dan wel heel vaak droog, met nog een paar plaatselijke buien. Met temperaturen die rond een 21, 22 graden schommelen op de meeste plaatsen. De wind wakkert aan. Een windkracht 3 tot 4. In de Hoge Venen en aan de kust is dat 4 tot 5. Dus aan de ene kant, men heeft regen in de Hoge Venen. Dat is goed. De wind, dat is iets minder. De windrichting is wel goed. Niet voor de Duitsers, wel voor ons. West-zuidwest. Dus dat betekent dat er voldoende wind is om die brand ofwel eerder naar Duitsland te jagen, ofwel de rook naar Duitsland te jagen en minder in Belgische kontrijen te laten terechtkomen. En volgende nacht, dan zakt het kwik naar een graad of 16 met wolken en opklaringen, maar toch vaak nog altijd veel bewolking. Periode met wat regen of een bui, vooral nog in de kustgebieden is dat zo. Elders zal het droger zijn, met nog kans op een plaatselijke bui. Ook morgen veel wolken wisselen tot zwaar bewolkt weer met een aantal buien daarbij of periode met wat regen. Donderdag een droge start, later buien. Hetzelfde voor vrijdag. Uh-huh. Op beide dagen is er dan wel meer zon dan vandaag en morgen. Trouwens, morgen in de loop van de namiddag of de avond op een aantal plaatsen komen er ook wel meer opklaringen, maar die gaan we dus vooral overal dan donderdag en vrijdag meer zien. Hoewel er ook buien zijn, dus die wisselen dan af met wolkenvelden. Zaterdag ook nog wel wat regen of een bui. Het eerste deel van de dag, later wordt het wel droger. Maar goed, dat is dan in het westen. Elders blijft de kans op een bui in de namiddag er ook nog aanwezig. De temperaturen die blijven ongeveer de ganse tijd op een 20, 21 graden. En zondag krijgen we meestal droog weer. Er kan nog wel een buitje vallen, maar zondag en maandag lijken iets betere dagen te zijn. Misschien ook nog dinsdag. Helemaal droog wordt het echter niet.
0: Nee.
1: Met temperaturen die rond een 21, 22 graden liggen dan. En ook volgende week, ja, nu en dan wel eens een aantal buien die passeren met zon en wolken. 'S Nachts zakt het kwik zelfs in het weekend en maandag naar 11, 12 graden. Volgende week wordt dat dan wel weer 12, 13. En wat de maxima betreft, ja, die blijven zo rond 20, 21 graden hangen.
0: Oké, maar we hebben het gevraagd, hè. We willen regen?
1: We krijgen ze.
0: Temperatuur mocht niet te hoog zijn. Voilà. Zomerweer. Gewoon zomerweer, mag ik het zo noemen?
1: Mag wel iets warmer zijn om gewoon zomerweer te hebben. Zitten eigenlijk onder de normale.
0: Maar iets in mij zegt van dat er weer aankomt. Binnen een tijdje. Iets in mij. Goed, David. Tot straks.

Alle mooie vrouwen lopen graag in de schaduw. Maar niet op het Eurovisie Songfestival. Tuurlijk, daar sta je voor miljoenen mensen te spelen. Hadise deed het voor Turkije. En Doom Tek Tek op het Songfestival in 2009 in Moskou. Het is bijna 4 voor 7. Weet je nog?

0: speelden zich allemaal af in Gent. Ergens in het centrum van Gent. Rosanne heette haar helemaal niet Rosanne. We zullen het maar zo laten. Wim de Kraan op Radio BNE. Met de beste evergreens en veel artiesten van bij ons. Ook straks natuurlijk na het nieuws van 7.
1: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
2: shine. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Niet alle diabetespatiënten weten dat ze verplicht een aangepast rijbewijs moeten aanvragen. En we gaan live naar de Hoge Venen voor een laatste stand van zaken over de natuurbrand. De Diabetes Liga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen diabetisch patiënten om niet te rijden zonder een aangepast rijbewijs. Mensen met suikerziekte zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Heel wat patiënten weten niet dat ze dat na hun diagnose zelf moeten regelen, zegt Stef Willems van Vias.
1: Je bent wettelijk verplicht om binnen de 4 werkdagen een aangepaste rijbewijs aan te vragen, ongeacht type behandeling of het type diabetes dat je hebt. Dus er is zeker een stuk onwetendheid en dat is niet onlogisch. Als je de diagnose diabetes krijgt, dan krijg je heel veel informatie te verwerken en mogelijk geraakt daarbij het onderdeel met betrekking tot het rijbewijs een beetje ondergesneeuwd. Vandaar het belang om dat toch nog eens onder de aandacht te brengen.
0: Bij mensen met diabetes kan de bloedsuikerspiegel schommelen en dat kan gevaarlijk zijn achter het stuur. Dat weet ook Chris de Vuist. Hij heeft zelf al meer dan 20 jaar diabetes en controleert zijn bloed telkens goed voordat hij in een auto stapt. Maar ook hij is dat alles vergeten.
2: Ik heb het wel al meegemaakt dat je zo bij een drukke dag of een stressvolle dag dat je even vergeet eigenlijk te controleren en tijdens het rijden dat je dan vaststelt van oei, ik krijg hier een zweterig gevoel, ik begin hier te trillen. En ja, dan leid je wel aan concentratieverlies en laat dat nu juist een symptoom zijn dat je niet wil hebben wanneer je met de wagen in het verkeer bent.
0: Wie geen aangepast rijbewijs heeft, kan problemen krijgen met bijvoorbeeld de verzekeringen bij een verkeersongeval. In België zijn er ongeveer 1 miljoen diabetisch patiënten. In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven er met man en macht blussen, omdat het vuur op verschillende plekken steeds heropflakkert. Amory de Mulder, jij bent in een brandweercommandopost op dit moment. Wat is de laatste update daar?
3: Ja, ik heb hier zo net kunnen spreken met de crisiswoordvoerder en die spreekt inderdaad van verschillende heropflakkeringen vannacht. En dus moet de brandweer constant aanwezig blijven op het terrein, omdat de brand ondertussen ook in de grond zit. De cruciale zone die blijft in het noordoosten. Daar kan de brandweer in bepaalde delen van het veengebied niet op het terrein. En hadden ze gisteren gehoopt op de blushelikopters en vliegtuigen, maar die zijn pas heel laat kunnen gaan vliegen door het weer. En ook vandaag zit dat weer niet mee. Er staat een westenwind richting de Duitse grens en het risico dat het vuur overslaat op de dennenbossen is te groot. En dus gaan ze niet wachten op de helikopters, maar komen er al 60 Duitse brandweerlieden meehelpen om de grond af te graven en zo mee te vermijden dat het vuur zich daar uitbreidt. In de andere zones beheerst de brandweer de situatie, maar echt onder controle is de brand ook daar nog niet.
0: Hopelijk snel wel. Dankjewel, Amory. De 60 dagen die de Verenigde Staten en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, die zijn verstreken en dat zonder een akkoord. Roel Pennemans, is er nog kans op een doorbraak?
4: Daar ziet het in elk geval nu niet naar uit. Om te beginnen even terug in de tijd, naar 18 juni, naar Versailles in Frankrijk, want daar zette de Amerikaanse president toen zijn handtekening onder een memorandum, een principesakkoord, met Iran. De partijen hadden dan 60 dagen om het staakt-het-vuren om te zetten in een echte vrede, om te onderhandelen over het Iraanse nucleaire programma en om de straat van Hormuz opnieuw open te krijgen voor de scheepvaart. Maar al snel bleek dat akkoord enkel op papier iets te betekenen, want zowel de VS als Iran hebben al militaire aanvallen uitgevoerd in de tijd. De straat van Hormuz blijft grotendeels geblokkeerd en enkele schepen die erdoor varen, die zijn ook al aangevallen. Vannacht is trouwens nog een schip beschadigd geraakt bij een aanval door onbekenden. De standpunten zijn in die 60 dagen dus helemaal niet dichter bij elkaar gekomen. De situatie lijkt onveranderd muurvast te zitten.
0: Dankjewel voor je uitleg, Roel. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland. Het werd 1-0. De Red Lions spelen hun laatste groepswedstrijd morgen tegen Maleisië. De top 2 mag door naar de volgende ronde en België staat nu tweede. Middenvelder Victor Wenier maakt zich geen zorgen en gelooft dat ons land zich zal plaatsen voor die volgende ronde.
5: Dat is wel moeilijk, maar morgen is een andere dag, dus we hebben alles in onze hand. Als jij alle wedstrijden wint, ben je wereldkampioen. Dus we gaan gewoon tegen Maleisië spelen om te winnen en daarna we gaan gewoon tegen die anderen om te winnen.
0: En een topman van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour was de derde hoogste functionaris bij de Wereldvoetbalbond. Maar de voorbije weken had hij openlijk kritiek gegeven op voorzitter Gianni Infantino.
6: Lamour verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het wereldkampioenschap aan private investeerders te verkopen. Dat plan werd intussen geschrapt. De FIFA bevestigt het vertrek van Lamour. Het wordt een grijze dag met regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon achter het stuur. Diabetespatiënten moeten om de 5 jaar hun rijbewijs vernieuwen na medische controle. Ze moeten dat zelf opvolgen, maar niet alle patiënten met suikerziekte weten dat. Ze riskeren een boete of problemen met hun verzekering. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Sophie. Lamour, wat een naam. Mooie naam. Door een ongeval op de E34 richting Nederland is bij Reti de linkerrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring richting Beveren vertraag je 10 minuten tussen de A12 en de Tijsmanstunnel. En richting Gent 10 minuten trager van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de N16 naar Willebroek een kwartier extra aan de Werken in Temse. En op de binnenring rond Brussel traag van Strombeek tot Machelen. Het verkeer naar Brussel vertraagt op de E19 tussen Kontig en de Werken in Rumst. En op de E40 10 minuten vanaf Sterbeek.
8: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
8: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Radio BNE.
11: Radio BNE.
10: Radio BNE, klaar wakker.
8: Peter Hermans.
12: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
7: Hey vrienden, goedemorgen.
12: VRT.

Linda Ronstadt. En zit er toch een beetje tegen in de liefde. Denk eraan, vandaag is het Never Give Up Day. Ja, sinds 2019 is 18 augustus uitgeroepen tot een onofficieel moment om door te zetten en vastberaden te zijn. Ook in de liefde waarschijnlijk. Dus als je twijfelt, zeg dat je het gehoord hebt op Radio Bene. Never Give Up Day. Het is 7:10. Goedemorgen.

is niet moeilijk. Hij is 1,68 meter. Nou, wat een groot artiest. 85 geworden op 30 juli. Niet zo lang geleden dus. Polanka, put your head on my shoulder. En leg je oren naast de mijne. Dan blijf je bij Radio Bene. Nu met de Logical Song van Supertramp.

0: Dat is pure kunst, hè. Van aan het einde van de jaren 70. Superdrown en The Logical Song. Tot 12 voor 7:30. En je weet het, je kan hier in de prijzen vallen.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Het gaat goed met Hugo. Ja, het gaat weer goed. En zo hoort het ook. We juichen dat alleen maar toe. We gaan naar Hallaar. Dat ligt vlakbij Heist op den Berg. En dan zit ik bij Lut Lintermans. Lut, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Fijn dat je naar Radio Benen luistert. Luister je elke dag?
1: Normaal elke dag. Of Radio 2.
0: Oh ja, één van de twee. Goed.
1: Ja.
0: Je houdt van de evergreens, van de artiesten van bij ons?
1: Zeker en vast.
0: Oké, maar jij hebt ons een bericht gestuurd op Radio Bene bij VRT Max. Vertel eens even, met een hele speciale reden.
1: Ja, vandaag wordt mijn jongste zoon Dieter 50 jaar. En dat is een reden om te vieren, hè. En toen was het ook een hele hete zomer.
0: De bevalling?
1: Dat ook vandaag was, was het...
0: Ja, dat is waar.
1: Ook vandaag was het dan heel warm. Juist als hij geboren is, kwam er een donderslag en eventjes een onweer, maar daarna terug goed weer.
0: Bedoel je dat nu figuurlijk of was dat echt letterlijk zo?
1: Dat was letterlijk zo.
0: Nee. Dus je lag daar op die bevallingstafel en het begon te donderen, te bliksemen. Ja. Het was bloedheet, want het was die zomer van 1976. En toen kwam ineens, floep, Dieter eruit.
1: Ja, voilà. Echt waar.
0: En was het eerste dat Dieter zei toen? Wat waren zijn eerste woorden?
1: Nee.
0: En is de janker gebleven, Lut?
1: Nee, het is een brave deugeniet geweest.
0: Een brave deugeniet geweest. En nu nog altijd, want anders zou je de plaat niet aanvragen. Hè? Lut, wat zijn je plannen vandaag nog, buiten feesten met Dieter?
1: En nog wat strijken en nog een cadeautje ineensteken voor hem. Dus, en voor de rest niet te veel.
0: Oké, maar ik hoop dat hij gaat toch trakteren zeker, straks?
1: Ik hoop van wel.
0: Ja, ik hoop het ook van jou. Want met deze moeite die je hier doet op Radio Benia om de plaat te bestellen, mag hij dat wel doen. Congratulations, want Cliff Richard is het geworden. Omwille van een voor de hand liggende reden. Hè. Gefeliciteerd, zegt hij.
1: Ik zal hem het ook zeggen.
0: Oké, dankjewel Lut. En blijven luisteren naar Radio Benia. Oké?
1: Zullen we zeker doen.
0: Fijne dag.
2: Zing ook mee met je

wat een heerlijke platen draaien jullie vandaag, zeg. Dankjewel August, dankjewel Lut, dankjewel Leo, dankjewel Michiel. Dankjewel Lieve, dankjewel Hans en dankjewel Edwin. Allemaal namen die passeren in de chat op Radio BN bij VRT Max. Als je een berichtje kwijt wil aan ons, laat maar komen. Net als het verkeer dat jouw richting uitkomt. Want door een ongeval op de E34 richting Nederland is bij Reti de linkerrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten trager van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Roemst ook 10 minuten. Op de N16 naar Willebroek 10 minuten extra van aan de Werken in Temse. En op de binnenring rond Brussel een kwartier trager van Strombeek tot Machelen. Na Brussel op de E19 tussen Kontich en de Werken in Roemst 10 minuten. En op de E40 vanaf Sterbeek ook 10 minuten. En er is ook grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is dicht door werken. Alle verkeer moet daar via de N41 vanuit Hamme de Schelde oversteken. Daar sta je nu 20 minuten in de file.

0: Daar gaat het rokje dan. Weet je nog, ze stond boven een ventilator of was het nu boven een putje waar dat veel wind uitkwam? En die rok ging omhoog. En dat kleed, dat ging de geschiedenis in als zo sexy. Het kleed van Marilyn Monroe. I wanna be loved by you. 7:50, je weet het. De hele zomer nog, de hele zomervakantie, kan je DAB Plus radio's winnen. En je kan natuurlijk ook elke dag het hele jaar door jouw doucheplaat bestellen bij Radio BNI op 14 Max. Straks komt er nog eentje aan.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNI op 14 Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

Het was al wat door een man uit Frankrijk die een Engelse titel aan zijn wereldhit gaf. Chauvinist dat ze zijn, die Franse. Sigeroom en Kiss Me. Eén ding mag je niet vergeten. Kiss Me oké, maar Don't Mess With My Toot-Toot. Laten we daar straks eens dieper op ingaan. David de Hinau, het is een opdracht voor jou. Don't Mess With My Toot-Toot. Dat mag je straks even uitleggen. Het is 7:15 op Radio BNN. Goedemorgen.

0: Don't mess with my toetoet. Ik denk dat het Marius al een keer... David, waar staat dit voor? Don't mess with my toetoet. Toetoet.
1: Auto? Ik weet het niet.
0: Toetoet. Nee, het komt uit Louisiana. Uit de swamp, zoals ze zeggen. De moerassen van Louisiana. Denise LaSalle. En toetoet is een koosnaampje. Mijn liefje. Mijn sweetheart. Mijn ozo, ik zie je graag, schatje. Wat zijn de koosnaampjes die jij wel eens gebruikt op liefdesvlak?
1: Dat is privé.
0: Ja, maar kom aan, joh. Is dat nu schatje? Is dat nu mijn bolken? Is dat mijn kapper?
1: Nee, ik ben single, dus ik gebruik dat niet veel. Hè.
0: Ja, maar ja, af en toe ben je niet single en dan gebruik je het wel.
1: Ja, maar je bent aan het vissen, hè. Dan ga ik je... Dat
0: ik vraag het gewoon. Maar neem nu jouw poesje Mitzie. Die heb je toch ook een koosnaampje gegeven?
1: Beestje of zo, zeg ik daartegen. Dus spectaculair is dat niet, hè?
0: Zal ik het zeggen? Ik luister soms mee, hè, als de platen draaien. En jij zegt gewoon beest.
1: Ja, beest of beestje. Ja. Of beestje, ja.
0: Goed. Maar laten wij het nu over het weer hebben. Het is bewolkt op dit moment. Het is een stuk frisser dan de voorbije weken. Is dat wat we blijven houden?
1: Dat is inderdaad zo. We hebben maxima vandaag rond een 22, 23 graden. Daar kan lokaal nog 24 in zitten. Met regen die momenteel toch op meerdere plaatsen valt. Niet overal. Ik denk hoe meer naar de Franse grens toe, hoe minder regen er is. Maar allee, de West-Vlaams-Franse grens krijgt er ook wel nu momenteel. Dus grote delen van Vlaanderen door regen of buien bedekt. Dat vermindert. Dat gaat eigenlijk in de loop van de ochtend al geleidelijk aan minder worden vanaf de kust. Mm-hmm. Dus eigenlijk, laten we zeggen, 8-9 uur zou het toch moeten stilaan droger worden aan zee. En dan denk ik ook vanaf 10-11 uur zit eigenlijk gans Vlaanderen met meestal droog weer. Wel met veel wolken, met een paar sporadische opklaringen tussendoor ook wel. Misschien niet overal evenveel, maar er zijn er hier en daar wel, hoewel de wolken domineren. En dan in de loop van de namiddag kan er nog wel of vroege avond een plaatselijke bui zijn, of enkele plaatselijke buien. Dat de computers verschillen een beetje van mening. Maar dus geen regenperiode meer. Met een wind die ook aanwakkert. 4 tot 5 Beaufort in de Hoge Venen en aan zee. 3 tot 4 elders. En dus zowel in de Hoge Venen als aan de kust rukwinden tot 55 kilometer per uur.
0: Dat is niet goed, hè?
1: Die dat is niet zo goed. De regen is goed. De rukwinden, dat is iets minder. Met vanavond en vannacht dan op een bijna droog weer. De temperaturen zakken naar 16 graden. Het blijft wisselen tot zwaar bewolkt. Dat zal ook morgen zo zijn. Met wat regen of enkele buien daarbij. Er komt opnieuw tegen de vroege ochtend of begin van rond 6-7 uur ongeveer komt er zo'n nieuwe regenzone binnen. Niet veel neerslag daarmee gepaardgaand. En dan later eventueel een aantal buien. Mogelijk zou dat wel in de Ardennen, de Hoge Venen wat meer kunnen opleveren, die neerslag. Laat het ons daar hopen. Bij ons maximaal morgen rond een graad of 22. Ook donderdag is dat zo. Een droge start donderdag. Wel meer zon in vergelijking met vandaag en morgen. Mm-hmm, Een aantal buien die zich ontwikkelen. Misschien een donderslag. Vrijdag ook droge start. Later buien, 20 graden. De wind die neemt na donderdag af. En dan wordt die eigenlijk zwak tot hooguit matig. Zaterdag een paar plaatselijke buien. Maar het wordt al geleidelijk aan minder nat. Ook zondag trouwens. Zou de betere dag van het weekend zijn. Een graad of 20. En dan maandag ook nog op een bui na droog. Daarna weer kansen op iets meer buien. Temperaturen tussen 21 en 23 graden. Voor de rest van de week. Zo naar wolken die afwisselen. Dus ja, die wisselvalligheid die houden we toch wel tot het eind van de maand.
0: Ja, het is spannender om weer te voorspellen op dit moment dan de afgelopen weken natuurlijk. Maar ik las onlangs, of heb ik het nu van jou gehoord, dat september wel eens weer heel warm zou kunnen worden.
1: Wel, ik denk dat, als ik de prognoses bekijk, dat september 1 of 2 graden warmer dan normaal zou worden. Ik zag dat eigenlijk voor de ganse herfst. Enorm veel berekeningen, hoor, een soort van gemiddelde van al die berekeningen. Het verbaast mij ook niet, omdat het zeewater rondom ons, zowel Middellandse Zee, Atlantisch Oceaan, Noordzee, Kanaal, dat zijn zeer warm, dus dat gaat niet onmiddellijk afkoelen. Dus al de wind die vanuit die windrichtingen komt, zal de zak natuurlijk wel blijven redelijk warm houden. Of er dan ja, op. Of we dan opnieuw aanknopen met zomerweer, dat, of na zomerweer, dat laat ik nog eventjes in het midden. Maar in elk geval, een echte koude periode, dat zie ik minder zitten.
0: Oké, dus noods draaien we Jodas hè, nog eens een keer hè, met Letéad. Ja. Dan is iedereen content, denk ik zo. David, tot morgen voor meer weer.
1: Tot morgen.
0: En hou het hoofd koel. Ja, vandaag gaat het wel lukken. Tot morgen.

0: mooie nieuws is dat Bella Perester weer helemaal staat. Na dat verschrikkelijke jaar dat ze achter de rug heeft. Hello World. Welkom terug, Bella Perester. Het is bijna 8 uur. Tijd voor het nieuws. Dan ben je weer helemaal mee.
1: De tijd van je leven. VRT. Radio 1.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Nieuwsuur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Niet alle diabetespatiënten weten dat ze verplicht een aangepast rijbewijs moeten aanvragen. En in de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. De natuurbrand blijft heropflakkeren. De Diabetes Liga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen mensen met suikerziekte om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Diabetespatiënten zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Professionele bestuurders moeten dat zelfs elke 3 jaar doen. Maar uit een bevraging blijkt dat heel wat patiënten dat niet weten en dat heeft gevolgen, zegt Stef Willems van Vias.
1: Als je rondrijdt zonder aangepast rijbewijs als persoon met diabetes, kan dat wel degelijk gevolgen hebben, omdat je in principe dan rondrijdt zonder geldig rijbewijs. En dat kan mogelijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je verzekering. Als je betrokken bent in een ongeval, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat de verzekering mogelijk niet tussenkomt.
0: Bij mensen met diabetes kan de bloedsuikerspiegel schommelen en dat is gevaarlijk achter het stuur, want patiënten kunnen beginnen beven, zweten of krijgen hartkloppingen. Chris de Vuist heeft zelf al meer dan 20 jaar diabetes en raadt patiënten aan om hun bloedwaarde goed te controleren voor ze een auto besturen.
2: Ik heb daarvoor een sensor op mijn arm, zodat ik continu kan aflezen op mijn smartphone wat de waarde is eigenlijk van de hoeveelheid suiker in mijn bloed. Kom ik te hoog bijvoorbeeld, ja, dan kan ik snel corrigeren met insuline. Kom ik te laag, dan kan ik snel corrigeren ook met suikers. Ik heb altijd druivensuiker bij de hand, zit altijd in mijn wagen. Of koekjes eigenlijk, spaar ik op en bewaar ik ook in de wagen, dat ik in dergelijke gevallen altijd heel snel kan toedienen.
0: In België zijn er ongeveer 1 miljoen diabetespatiënten. In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven er met man en macht blussen, omdat de natuurbrand op verschillende plekken steeds heropflakkert. Amorie de Mulder is in een brandweercommandopost om te horen wat nu juist het probleem is.
3: Wissel van de wacht hier bij de brandweer. De nachtploeg ligt uitgeteld tegen een struik, hun uniform zwart van de roet. Twee van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt, want het vuur zit in de grond en dus kan het overal heropflakkeren. Crisiswoordvoerder Nicolas Jernot.
4: On aura sans doute aussi un vent venant de l'ouest, donc poussant vers l'Allemagne, qui sera plus fort.
3: En dat weer zit dus niet mee. De wind rukt op richting Duitse grens en richting Naaldbossen. Ze moeten absoluut vermijden dat het vuur daarop overslaat.
4: On va avoir un renfort de pompiers allemands sur cette ligne est. On va monter jusqu'à 60 pompiers allemands.
3: 60 Duitse brandweerlieden schieten vandaag daarom te hulp in die noordoostelijke zone om de grond af te graven in de hoop dat de blushelikopters vandaag wat vroeger kunnen opstijgen dan gisteren. In de andere zones beheerst de brandweer de situatie, maar echt onder controle is de brand ook daar nog niet.
0: De 60 dagen die de Verenigde Staten en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, die zijn verstreken en dat zonder een akkoord. Roel Pennemans, is er nog een kans op een doorbraak?
5: Daar ziet het nu in elk geval niet naar uit. Om te beginnen even terug in de tijd, naar 18 juni, naar Versailles in Frankrijk. Daar zette de Amerikaanse president Trump toen zijn handtekening onder een memorandum, een principesakkoord met Iran. De partijen kregen toen 60 dagen de tijd om het staakt het vuren om te zetten in een echte vrede, om te onderhandelen over het Iraanse nucleaire programma en om de straat van Hormuz opnieuw open te krijgen voor de scheepvaart. Maar al snel bleek dat akkoord enkel op papier iets te betekenen, want zowel de VS als Iran hebben de militaire aanvallen uitgevoerd. In die tijd, de straat van Hormuz blijft ook grotendeels geblokkeerd en enkele schepen die erdoor zijn gevaren zijn ook al aangevallen. Vannacht is trouwens nog een schip beschadigd geraakt bij een aanval door onbekenden. De standpunten zijn in de 60 dagen dus helemaal niet dichterbij gekomen en de situatie blijft onveranderd muurvast zitten.
0: Dankjewel voor je uitleg, Roel. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Belgische nationale ploeg speelde net niet goed genoeg, vertelt verdediger Nicolas de Kerpel.
6: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. We scoren gewoon niet. Dat is het enigste. Je weet dat, meestal wordt in het hockey wel eens één keer tegengescoord. Dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Morgen speelt de Red Lions hun laatste groepswedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde en België staat nu tweede. En een topman van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour was als operationeel directeur de derde hoogste functionaris bij de Wereldvoetbalbond. Armin de Muit, waarom is Lamour nu ontslagen?
7: Sophie, dat heeft alles te maken met de forse kritiek die hij had op FIFA en vooral op voorzitter Gianni Infantino. Iemand waar hij trouwens lang een goede band mee had. Maar eind vorige maand zei Lamour dat het plan van FIFA om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders het idee was van één man en dat het FIFA-bestuur misleid werd. Dat plan is intussen na alle kritiek geschrapt, maar het is wel waarschijnlijk de reden voor Lamour zijn ontslag.
8: Ja, Armin, de discussie over topman Gianni Infantino die blijft zomaar duren.
7: Dat kan je wel zeggen. Vorige week nog schreven de continentale voetbalbonden van Europa, de UEFA, die van Noord- en Midden-Amerika en van Azië samen een brief. Daarin zetten ze Infantino onder druk om af te treden, omdat het vertrouwen in hem is gebroken. Volgend jaar in maart zijn er nieuwe voorzittersverkiezingen bij FIFA. Daar stemmen de 211 aangesloten landen. Infantino is voorlopig de enige kandidaat, maar verschillende bonden, zoals die van Wales en Nieuw-Zeeland, die hebben intussen al de steun voor Infantino ingetrokken.
8: Dankjewel, Armin. Het wordt een grijze dag met regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon achter het stuur. Diabetespatiënten moeten om de 5 jaar hun rijbewijs vernieuwen na medische controle. Ze moeten dat zelf opvolgen, maar niet alle patiënten met suikerziekte weten dat. Zij riskeren een boete of problemen met hun verzekering. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Sophie. Files richting Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten extra. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Roemst ook een klein half uur. En op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier trager van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland van hetzelfde tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Beveren 20 minuten bij Antwerpen-Haven door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Daar maak je best een reddingstrook. Door een ongeval op de E34 richting Nederland is bij Reti de linkerrijstrook dicht. En op de N16 naar Willebroek een kwartier extra aan de Werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten trager van Groot-Bijgaarde tot Machelen. En dan een paar files naar Brussel op de E19 tussen Kontich en de Werken in Rumst 10 minuten. Verder vanaf Vilvoorde ook 10 minuten. En nog eens 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek.
10: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
11: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
10: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
11: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
12: Radio BNE.
11: Radio BNE. Radio BNE klaar wakker.
10: Peter Hermans.
13: De tijd van je leven.
9: Hey vrienden, goedemorgen.

Hey Suzy, kijk eens naar buiten. Inderdaad, Paul Severs heeft gelijk. De bui is over, toch waar ik nu zit. Misschien heb je er straks nog wel wat last van. Hoewel, de graszoden kunnen best wat water gebruiken. Paul Severs tot 12 over 8 op Radio BNR. Maken we nu nog even warm met een topper uit de jaren 70. Mag ik het een one-hit wonder noemen? Tuurlijk, Gonna Make You a Star, David Essex. Oh,

heeft een nominatie op zak voor VRT Zomerrit. Op al die genomineerden kan je nog altijd stemmen. Ga maar eens kijken op VRT Max. VRT Zomerrit, tik je daarin en stem maar. Het is 13 voor half 9.

0: het is plezant, hè, dat gevoel dat je af en toe wel eens overvalt. Het gevoel dat liefde heet, This Strange Effect, Dave Barry.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Dat is de zomer op zijn best. Michael McDonald. En Michael K. misschien nog van de Doobie Brothers uit de jaren 70. Listen to the music en zo. Heerlijk artiest. Het is 6:58. Zullen we...
1: Oh, het water is veel te heet.
0: Maar niet voor Lieve de Koning uit Ustakker. Dag Lieve, goedemorgen. Zeg ik dat goed?
2: Goedemorgen Peter.
0: Zeg ik dat goed, Ustakker?
2: Absoluut. Zelfs ik kan het niet zo goed zeggen.
0: Dat is goed. Lieve, zeg, jij hebt bij ons een doucheplaat besteld via Radio Bene op VRT Max. Vertel eens waarom en voor wie?
2: Dat is ter gelegenheid van de verjaardag van mijn echtgenoot Omer. Die wordt vandaag 78. Muziek is voor hem meestal achtergrond. Maar als hij goldband hoort, noodgeval, kan hij wel degelijk nog op zijn leeftijd een keer uit de dak gaan.
0: En hoe gaat hij dan uit? Dag. Hoe ver gaat dat? Beschrijf dat eens.
2: Dat is heel beperkt wel degelijk, maar hij kan toch nog wel een dansje plaatsen hoor.
0: Op zijn 78ste, dus hij is in zijn hoofd, is hij, laten we zeggen, 38.
2: Zoiets, ja.
0: Ja, dat is toch fantastisch als je met zo iemand getrouwd bent, hè, lieve?
2: Absoluut, zeer zeker.
0: Dat houdt jullie bij, de jong. Zeg, jullie gaan vandaag vieren, neem ik aan. 78 jaar, dat moet gevierd worden.
2: Deze middag gaan we bij familie een etentje en natuurlijk kan het ook het drankje niet ontbreken. Nee. Daar gaan we zeker op drinken op zijn 78e verjaardag.
0: En vanavond een dansstapje in de wereld zetten? Of,
2: Vanavond zal het eerder rustig aan zijn. Gezellig samen op de bank.
0: Oké. Weet je wat? Zet de radio zometeen goed luid. Want ze komen eraan. De gasten van Goldband met Dit is het noodgeval. Help me uit de...
2: Dank u wel, Peter. Uit de nood.
0: En uit de brand, ja. Met al die bosbranden van tegenwoordig. Je haalt het allemaal door elkaar. Ja. Lieve, fijne dag nog. En blijven luisteren. Goed zo.
2: Absoluut. Ja, dank u wel, Peter.
3: Zing ook mee met je favoriete doucheplaat.
4: Vraag hem nu aan bij Radio BNE op VRT Max.
5: Radio BNE.
0: En ik mag het niet vergeten. Omer Hellemans. Dikke proficiat met die 78e verjaardag. Hier is jouw favoriete plaat. Dit is een noodgeval. Goldband.

0: Vlaanderen wordt wakker met een engelbewaarder.
1: Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerend.
0: En met Marco Schuitmaker. Het is begonnen, hè. Je ziet het zo, de vakantie zit er zo goed als op, als ik dat zo bekijk. 206 kilometer file met richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, 40 minuten extra. File ook op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier en op de E313 vanaf Massenhoven ook een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier trager ook van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland hetzelfde tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne en richting Beveren 25 minuten extra bij Antwerpen-Haven. Dat komt daar door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar een reddingstrook. Door een ongeval op de E34 richting Nederland is bij Reti de linkerrijstrook dicht. En op de N16 naar Willebroek ook 20 minuten extra aan de Werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten van Groot-Bijgaarde tot Machelen. En in Brussel staat een defect voertuig aan de inrit van de Kunstwettunnel richting Zuid op de rechterrijstrook. Files dan naar Brussel op de E19 tussen Kontich en de Werken in Rumst, 15 minuten. Verder ook vanaf Vilvoorde en op de E40 vanaf Sterrebeek, 10 minuten. En je verliest ook 10 minuten op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Wetteren. Op de buitenring rond Gent is bij Vinderhouten richting Zeilzaten een ongeval gebeurd.
2: Radio BNE, klaar wakker.
3: Peter Hermans.

0: Wat een artiest, wat een film, wat een soundtrack. 1978. Uit Grease, Frankie Valli.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

Sita Wouters. En wie was die derde? Ja, ik ben het vergeten. Siska Scooters. Zet er ook nog die andere presentator van Zomerrit bij, Niels de Stadsbader. En dan krijg je dit. Niets houdt me tegen van ons Margriet. Daarboven in de hemel. Als de hemel bestaat natuurlijk. 8:45. Welkom bij Radio BNE op DLB Plus en 14 Max.

begin uw eens te leveren alsjeblieft, Get Alive. Soul to Soul, goede raad op een dinsdagochtend bij Radio BNN. Het is 9:15. Ja, voor je het weet zitten we in september. En we mogen nu al wel eens vooruitblikken naar het nieuwe radioseizoen. Wat ik je kan vertellen is dat de zoete inval terugkeert, zowel op Radio BNN als op Radio 2. De legendarische radioshow met Luc Appermond gaat weer de boer op. En wie neemt hij zoal mee? Komend seizoen Jan Verheijen, Annelien Korevits, Jelle de Beulen, Koen Krukke, Andy Peelman en Kat Luiten. Als je een opname wilt bijwonen van de zoete inval, dat kan in een cultureel centrum bij jou in de buurt. We beginnen eraan op 1 september en passeren dit jaar onder meer in Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Harelbeke. Bestellen kan, die tickets liggen op je te wachten, bij onze vrienden van Radio 2 op VRT Max. Daar zie je ziek, kom naar een opname staan. En geniet niet van 1, maar 2 live-opnames. Luc en zijn gasten staan garant voor een aangename, humorvolle namiddag. Met taart natuurlijk, lekker Limburgse appermondtaart. Meer moet dat niet zijn. En als Gary Hager dan nog komt, dan is het helemaal in orde.

0: Geboren op Sicilië, in de stad Palermo. Dino. Daar is hij al vlug vertrokken, zoals vele Sicilianen deden. Hij ging in Hamburg wonen. 1978. En hij werd daar ontdekt, onder andere door Dravi Deutsche en een paar andere producenten. En hij werd wereldberoemd en met al die centen ging hij later op Mallorca wonen. Dat is het verhaal van Bino.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: En over het album van de week kan ik heel kort zijn. Dat is een album uit 1992. Er stond één fantastische doorbraaksingle op voor Shana. Fernando van ABBA. Weet je wat, een hele week lang draaien wij Shana. En vandaag is het die doorbraakhit.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

onze vriendinnen van de Haagse, die van Shara. En voor de rest van de week, rond dit tijdstip, hoor je een track uit onze oude album van de week uit 1992. En wat doe jij op zondag 8 november? Kom eens naar de Radio Bene in de Red Pack Live. Een concert, The Best of Christmas, in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Met Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dix. Yannick Bovie en Vanessa zie je graag komen. Heb je nog geen ticket? 14 max bij Radio Bene. Daar moet je.

0: Build Me Up a Buttercup, als we dat ook eens doen, zometeen. Veel plezier straks bij Katrien, bij Peter van der Bemt en Anja, bij Lars en Vanessa. Geniet van Radio Bene en van jezelf. En tot morgen.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven daar met man en macht blussen, omdat het vuur op verschillende plaatsen steeds heropflakkert. Amorie de Mulder, jij staat aan een brandweercommandopost. Wat is de laatste update?
1: Wel, het was hier zo net de wissel van de wacht bij de brandweer. De nachtploeg ligt hier uitgeteld tegen een struik. Hun uniform ziet zwart van de roet. Twee van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt, want het vuur zit in de grond en dus kan het overal heropflakkeren. En ook het weer zit niet mee vandaag. De wind waait richting Duitse grens en richting Naaldbossen. Absoluut te vermijden dat het vuur daarop overslaat. 60 Duitse brandweerlieden schieten daarom te hulp in de hoop dat de blushelikopters vandaag vroeger kunnen opstijgen dan gisteren.
0: Dankjewel, Amorie. En laten we hopen dat de regen van vandaag daar ook zal helpen. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa opnieuw verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa, die ook PS-schepen is, kwam in opspraak in een Pano-reportage. Hij zou zijn functie hebben misbruikt om mensen voorrang te geven bij de toekenning van een sociale woning. In juli was hij al eens herverkozen, maar die stemming werd toen betwist en daarom was er nu een nieuwe stemming. De Diabetesliga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen mensen met suikerziekte om niet rond te rijden zonder een aangepast rijbewijs. Diabetespatiënten zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. En professionele bestuurders moeten dat zelfs elke 3 jaar doen. Maar uit een bevraging blijkt dat heel veel patiënten dat niet weten en dat heeft gevolgen, zegt Stef Willems van Vias.
2: Als je rondrijdt zonder aangepast rijbewijs als persoon met diabetes, kan dat wel degelijk gevolgen hebben, omdat je in principe dan rondrijdt zonder geldig rijbewijs. En dat kan mogelijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je verzekering. Als je betrokken bent in een ongeval, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat de verzekering mogelijk niet tussenkomt.
0: Het overleg tussen de Amerikaanse Midden-Oosten-gezant Kushner en de Israëlische premier Netanyahu heeft geen doorbraak opgeleverd. Maar beide heren spreken wel van een constructief gesprek. Gisteren zaten ze urenlang samen over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Dat omvat de ontwapening van de Palestijnse groepering Hamas. Maar ook Israël zou zijn troepen dan uit Gaza moeten terugtrekken. En dat laatste ziet Netanyahu niet zitten. En op het WK Hockey in Waver hebben de Belgische hockeymannen hun tweede groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland. Het werd 1-0. Morgen spelen de Red Lions nog tegen Maleisië. De top 2 mag door naar de volgende ronde en België staat nu tweede. Het is grijs met regelmatig een fikse regenbui bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht zo.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Hoge Venen is het al een uurtje goed aan het regenen. De brandweerkorpsen daar zijn nog altijd opflakkeringen van de natuurbrand aan het blussen. De bedoeling is om vooral het vuur aan de oostelijke kant in te dijken. De westenwind waait richting Duitsland en richting Naaldbossen. En de brandweer doet er alles aan om te vermijden dat het vuur daarop overslaat. De regen helpt de brandweer, maar is niet voldoende om het vuur de baas te kunnen, zegt Niels Bouwens van Netwerk Brandweer. De koepel van de Vlaamse brandweerzones is dat die net van het terrein komt.
1: Waar dat er onderaan aan smeulen is, dat bereikt eigenlijk de regen niet. Het zou echt weken echt goed moeten regenen dat dat veengebied terug echt een soort mosachtige, waterhoudende grond wordt. Ja, grond is het eigenlijk niet, het is meer een natuurlijk materiaal, het is een soort plant. En dan zijn wij heel gelukkig. Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
0: Verschillende brandweerkorpsen roepen intussen ook op om extra voorzichtig te zijn in natuurgebieden in Vlaanderen, omdat heel wat materiaal momenteel nodig is in de Hoge Venen. De brandweer wil daarom een bijkomende natuurbrand koste wat het kost vermijden, vertelt Christophe Geens van brandweerzone Kempen.
2: Ook bij ons is het code oranje en droog in de natuur. En ook hier kan het plots starten en dan zou het sneu zijn dat al onze middelen in de Hoge Venen zitten en dat we hier te weinig middelen hebben om het aan te pakken. Daar wordt zeker op gelet, zowel binnen de brandweerzone, maar ook in een grotere regio, dat het hele land goed gedekt blijft. Hè.
0: Het is vandaag ook 15 jaar geleden dat een zware storm over het muziekfestival Pukkelpop raasde. 5 festivalgangers overleefden de storm niet, 140 anderen raakten zwaar gewond. Spoedarts Raf Fransen was een van de eerste die op de wei aankwamen nadat hulpdiensten werden opgeroepen voor een festivaltent die was ingestort. Het rampenplan werd afgekondigd en het was meteen duidelijk dat het ernstig was.
3: Ik stapte uit die mug en een enorme mensenmassa en een enorme stilte, dat overviel mij. Dat vond ik een heel, heel bizar iets. Als ik er nu nog zoveel jaar later aan denk, dan krijg ik nog een beetje de kriebels. Als de eerste rush voorbij is en dan besef je van wow, wat was dit? Het blijft een beetje een paar dagen opgesloten in je hoofd en je raakt er niet uit. Die film blijft een paar dagen toch wel continu afspelen.
0: En in het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook 2 gewonden en de schutter, zelf een leerling van een katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al 3 scholieren bij een schietpartij op een school gedood. De Filipijnse president heeft de politie gevraagd om maatregelen uit te werken om geweld op scholen tegen te gaan. Het is grijs en regenachtig, met ook regelmatig een bui bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Zo is dat. 107 kilometer file op de weg. File rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. In de Werken is de linker rijstrook dicht door een ongeval. Reken daar 25 minuten extra. Op de A12 vanaf Ekeren moet je aanschuiven. Een kwartier en eveneens een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent, 25 minuten trager van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Dat komt daardoor een eerder ongeval. Richting Nederland, een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En door een ongeval op de E34 richting Nederland is bij Reti de linkerrijstrook dicht. Op de binnenring rond Brussel moet je 10 minuten vertragen van Groot-Bijgaarden tot Jette. En op de buitenring 10 minuten tussen Grimbergen en Wemmel. In Brussel staat een defect voertuig aan de inrit van de Kunstwettunnel richting Zuid en dit op de rechterrijstrook. En door wateroverlast, kijk eens aan, is de Georges-Henri-tunnel afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Naar Brussel nog traag op de A12 tussen Londerzeel en Strombeek. Dat komt daar door een ongeval. Op de buitenring rond Gent is bij Vinderhouten richting Zelzaten een ongeval gebeurd. Nog een ongeval op het knooppunt Brugge voor wie van de E403 uit Kortrijk komt en de E40 richting Kustop wil. Daar is de weg grotendeels versperd en er is ook grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is daar dicht door werken. Alle verkeer moet via de N41 de Schelde oversteken. Er staat in beide richtingen wel tot 10 minuten file.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: Ook de
0: grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
0: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE. Radio BNE.
4: Ja, die regen gisteren was maar om te oefenen, zo blijkt. Vanmorgen kregen we het echte werk. En ik vond het niet eens zo erg. Goedemorgen.
6: Radio BNE, gewoon genieten.
0: Catherine van Doornen.

Over die sloeber, die bad Leroy Brown, dat was Jim Croce. Weet je welke dag het vandaag is? Ik hoor je zeggen dinsdag. Klopt! Maar het is vandaag ook Never Give Up Day. Eigenlijk is dit de eerste keer dat ik daar iets over las vanmorgen. Maar ik ben wel fan van zo'n dag. Want het is zo'n dag waarop iemands doorzettingsvermogen in de kijker wordt gezet of wordt aangemoedigd. Elke doorbraak heeft zo zijn verhalen. Elke prestatie heeft een verhaal. Elke mens heeft zijn verhaal. Elke comeback heeft een verhaal. Een verhaal van doorzettingsvermogen. En daarom vieren wij vandaag met die Never Give Up Day die moed die de mensen hebben om door te gaan. Het aanmoedigen van mensen die voor uitdagingen staan en het bedanken van mensen die nooit hebben opgegeven. Kijk, ik vind dat nu zo'n schoon initiatief, zie. Vandaar Never Give Up Day. Ik vier hem voortaan elk jaar.

Un homme et une femme van Nicole Croisil en Pierre Barouch. Je weet wat daarvan kan komen, hè? Van een homme en een femme. Nog twee weken, excuseer, nog twee weken. En ik hoop dat mijn stem nog twee weken uithoudt. Nog twee weken zomervakantie en het nieuwe radioseizoen gaat dan weer van start. Ik heb al heel veel leuke dingen zien staan op de planning hier bij Radio Bene. Maar wat ik je nu al kan vertellen is dat ook hier de zoete inval weer terugkeert. En Luc Appermond ontvangt weer leuke gasten, zoals bijvoorbeeld Jan Verheijen, Annelien Korevits, Jelle de Beulen, Koen Krukke, Andy Peelman en Kat Luiten. Als je nu zelf eens naar een opname wil gaan en je wil die radioshow bijwonen, wel, dat kan in een cultureel centrum in je buurt. Luc begint aan de opnames op 1 september en passeert dit najaar onder meer in Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Harelbeke. Dus West-Vlaanderen, Limburg, wat is Scherpenheuvel? Vlaams-Brabant waarschijnlijk, hè? Wel, allemaal, alle windstreken worden aangedaan. Je kan daarbij zijn door je tickets via Radio 2 op VRT Max te bestellen. Ga daar eens kijken onder de rubriek Kom naar een opname en geniet van niet één, maar twee live opnames per keer. Dat wordt sowieso een hele fijne namiddag. Wij zien ondertussen al het einde van de zomer, maar Marlies, die ziet het nog heel even anders.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
3: DSM Keukens.
2: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.

herinner me nog die Nikita uit de videoclip met haar staalblauwe ogen en berenmuts op haar hoofd. Dat was natuurlijk Elton John. Ook vandaag maak je weer kans op een DAB Plus toestel. Hoor je verscheidene artiesten een ode aan de zomer zingen? Wel, stuur dan zomer via VRT Max. Heb je ons trouwens al een hartje gegeven op VRT Max? Dat hartje dat vind je onder de hoofdfoto helemaal rechts op de pagina van Radio Bene. Dat betekent dat je ons volgt en dat helpt VRT Max om je favorieten terug te vinden. Je krijgt dan ook kijk- en luistertips op maat. Dus alleen maar een win-win. Maar dat is weer een ander programma.

Ja, ik vind het een beetje raar om die Bella Ciao op die manier te horen. Klinkt als een vrolijke meezinger, maar Bella Ciao is oorspronkelijk een Italiaans verzetslied uit de Tweede Wereldoorlog. Het liedje vertelt het verhaal van een partizaan die afscheid neemt van zijn geliefde om voor de vrijheid te gaan vechten. En hij zegt zelfs waar hij moet begraven worden, bovenop de berg. Dus het is een beetje vreemd om deze versie te horen. Dat waren de Romeo's met Bella Ciao. File rijden richting Antwerpen moet je nog altijd doen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. 10 minuten daar, ook 10 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de E34 richting Nederland is bij Reti de weg ondertussen vrijgemaakt. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten trager van Groot-Bijgaarde tot Jetten. In Brussel staat een defect voertuig aan de inrit van de Kunstwettunnel richting Zuid. Dat staat op de rechte rijstrook. En door wateroverlast is de Georges-Henri-tunnel afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Naar Brussel moet je ook nog aanschuiven op de A12 tussen Londerzeel en Strombeek door een ongeval 10 minuten daar. En op de buitenring rond Gent, Peter, is bij Vinderhouten richting Zelzaten een ongeval gebeurd. Grote hinder ook in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is dicht door werken. Alle verkeer moet via de N41 de Schelde oversteken. Je staat daar in beide richtingen. Daar staat tenminste in beide richtingen 10 minuten file.

Bernd Kluver, veel te jong, op een heel ongelukkige manier aan zijn einde gekomen. Ja, want hij viel van een trap in zijn woning in Palma de Mallorca. Hij was pas 63. De jonge met de mondharmonica, dat was het lied waarmee hij doorbrak in Duitsland en Nederland vooral, maar ook bij ons. En dit duo won het Eurovisie Songfestival voor Ierland 32 jaar geleden. Paul Harrington en Charlie McGettigan met Rock'n'Roll Kids.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro.

Beetje vreemde naam, Venise. Wie heet er nu Venetië? Maar goed, Julien en Claire met Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Vandaag, precies 549 jaar geleden, trouwde Maria van Bourgogne in de kapel van het Hof ten Wallen, ook wel gekend in Gent als het Prinsenhof, in Gent met Maximiliaan I van Oostenrijk. Was het een gearrangeerd huwelijk? Wel, nou ja, natuurlijk, hè, grotendeels, zoals dat toen ging bij vorsten en adel. Het huwelijk was vooral een politieke alliantie. Nadat Maria's vader, Karel de Stoute, sneuvelde, werd zij op 19-jarige leeftijd de rijkste erfgename van Europa. Een gegeerde partij dus. Hè. En de Franse koning Lodewijk de 11e probeerde haar te koppelen aan zijn zoon om haar gebieden natuurlijk in handen te krijgen en om zich tegen Frankrijk te beschermen, koos Maria uiteindelijk voor een huwelijk met Maximiliaan van Habsburg, de zoon van de Duitse keizer. Waren ze gelukkig samen? Naar het schijnt wel. Voor een gearrangeerd huwelijk leken ze het opvallend goed met elkaar te kunnen vinden. Historici gaan ervan uit dat er tussen hen echt een oprechte genegenheid ontstond. Maximiliaan was ook heel diep getroffen door Maria's vroege dood en droeg jarenlang rouw. Maria stierf op 27 maart 1482. Dat was eigenlijk heel snel al, hè, na dat huwelijk. Ze kwam om het leven na een val van haar paard tijdens een valkenjacht nabij het kasteel van Wijnendalen. Ze was pas 25. Een huwelijk duurde dus nog geen 5 jaar. Ongeveer 4 jaar en 7 maanden. Maar wel genoeg om 3 kinderen te krijgen. De tijd voor je leven. Radio BNN.

0: looking for the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

0: was nog Yellow en I Can't Get It Out of My Head. Straks nog muziek van Wiltura, Rob de Nijs, maar ook nog van Marlene Dietrich. En wat dacht je van Claude François? Allemaal na het nieuws van 11.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Dus ook voor klanten?
9: Yep, go for info naar telenet.be.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De natuurbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit, maar woedt wel nog steeds. Bij sterke wind vreest de brandweer dat het vuur in het noorden en het oosten zal uitbreiden en zo naaldsbomen in Duitsland zal bereiken. De Vlaamse brandweerlieden werken daarom uitsluitend op die zone, samen met 60 collega's uit Duitsland, om dat te vermijden, zegt Niels Bouwens van Netwerk Brandweer, de koepel van de Vlaamse brandweerzones.
1: Dat is eigenlijk een soort linie echt midden doorheen dat veengebied waar we het echt willen tegenhouden. Als we het daar niet kunnen houden, dan gaat het helemaal door naar Duitsland. Er was eerst zondag gedacht, we gaan het niet kunnen houden. Het is gelukkig toch gelukt, dankzij het uitmuntende werk van al die teams die daar aan het werken zijn. We hebben momenteel ook de Duitsers bij ons. Die vallen onder het Vlaams bevel, omdat die op dezelfde flank zitten. En ja, momenteel houden we echt die oostflank. En we hopen dat te kunnen blijven doen de komende uren en dagen.
0: Het regent ook nog steeds in het gebied en dat helpt, maar dat is zeker niet voldoende om de brand te blussen. De blushelikopters en vliegtuigen kunnen vandaag ook niet opstijgen door de wind en de regen. En ook niet zomaar elk brandweerkorps kan trouwens in de Hoge Venen gaan helpen. Je hebt daar echt brandweerlui nodig die gespecialiseerd zijn, zegt brandweerman Michael de Nijs.
2: De korpsen vanuit Vlaanderen die ingezet zijn in de Hoge Venen, dat zijn echt wel de korpsen die gespecialiseerd zijn, ook in bosbrandoperaties. Anderzijds zijn er ook wel, er is ook de vraag gekomen op een overleg om de reguliere werking verder te verzekeren in Wallonië, aangezien dat ja, bijna iedereen daar ingezet is op de Hoge Venen. Dus ja, ik zeg maar een gewoon verkeersongeval, een gewone woningbrand, dat wordt echt tijdelijk even overgenomen door mensen vanuit Vlaanderen gedeeltelijk.
0: In de omgeving van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn 10 doden gevallen bij een Russische raketaanval. Volgens de militaire overheid van Kharkiv zijn 8 anderen ook gewond geraakt. Verschillende huizen, een winkel en een postkantoor zijn bij de aanval beschadigd. Ook Oekraïne van zijn kant blijft aanvallen op Rusland uitvoeren. Bij een grootschalige droneaanval op de regio rond de hoofdstad Moskou zijn daarbij 3 gewonden gevallen. En het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over het muziekfestival Pukkelpop raasde. Denise Manteleers, die zal de storm nooit vergeten. Zij ziet de mainstage vanuit haar slaapkamer en haar 3 kleinkinderen stonden 15 jaar geleden ook op die wei.
3: Ik voelde mij ineens angstig, want dat begon zo ineens heel hard. Alles wat ik hoorde was krak, krak van takken en bomen die vielen en het stortregende. Zo'n hagel, hè. En ik dacht maar, oh, en mijn kleinkinderen en oh. En ik kon niemand niet bellen en oh my god, ik heb doodsangst uitgestaan.
0: 5 festivalgangers overleefden de storm niet. 140 anderen raakten zwaar gewond. Het is grijs met regelmatig een regenbui bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen nog regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: File rijden nog richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Een kwartier daar. En op de Antwerpse ring richting Nederland eveneens een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. In Brussel staat een defect voertuig aan de inrit van de Kunstwettunnel richting Zuid en dit op de rechte rijstrook. En door wateroverlast is de Georges-Henri-tunnel afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Op de buitenring rond Gent is bij Vinderhouten richting Zelzaten een ongeval gebeurd. En er is ook nog altijd een grote hinder in Dendermonde op het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg. Dat is dicht door werken. Alle verkeer moet er via de N41 de Schelde oversteken.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven.
8: Ja, wel hoor. Tijd van je leven.

Hold My Hand. Als we elkaars hand nu eens allemaal zouden vasthouden, dan komen we er toch wel zeker samen. Jawel hoor. En kijk, hier is de keizer van de Vlaamse muziek, Wil Tura, met Rock'n'Roll in mijn hart. We vierden zijn verjaardag nog in augustus en met succes. En

Binary, Because They're Young. Hier vooral bekend natuurlijk als de iconische begintune van de prehistorie van Guy de Pre natuurlijk. Vanaf september hier bij Radio BNE opnieuw te horen trouwens op zaterdag om 10 uur. En we gaan nu van de ene collega naar de andere. En het kan niet snel genoeg gaan voor hem blijkbaar. Dit is Herbert.

0: Hij verdoet er misschien zijn tijd mee, maar heeft er toch maar een mooi liedje over gemaakt. Hè? Otis Redding met The Duck of the Bay. V zegt, mijn wasmachine draait hier op volle toeren, maar hoe haal je nu in hemelsnaam zonnecrème uit die witte kleren? Ik stel voor dat we V een handje helpen. Alle tips zijn welkom op onze pagina van Radio BNE, op VRT Max natuurlijk.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

kijk eens aan. Nu nog Barbara Dex en Belle Perez. En we hebben ze allemaal gehad, zeker onze zingende benen collega's. Dat was Yonique Bouvy met Faithful Friend. Heerlijk liedje trouwens. En hoe zit dat nu met die zonnecrèmevlekken op die witte was? Laten we eens de hulp inroepen van onze Beni-familie. Wat doe je daartegen? Want blijkbaar een gewone vlekverwijderaar is niet genoeg. Ik hou het soms al wel eens op ossegalzeep. Dat is nog iets van in de oertijd, denk ik. Maar ik weet niet of het daarmee werkt. Maar heb jij daar ervaring mee? Laat het dan weten op de pagina van Radio Beni of VRT Max.

Zondag is de dag voor Rob de Nijs eigenlijk. Hè. Ik had daarnet de vraag gesteld van hoe zit dat nu met die vlekken, hè, die zonnecrèmevlekken, want Vee zit met de handen in het haar. Dus, doe je erbij een oproep? En ik dacht, oh, niemand weet het, maar kijk, het komt ondertussen toch wel binnen hoor. Blijkbaar, en dat is een tip van Marianne, volgt zij een Facebookpagina, wasplas en huistips. blijkbaar zou glanspoelmiddel voor de vaatwasser helpen. En ze zegt, ik heb het wel nog niet uitgeprobeerd. Dus het is op eigen risico als je dat probeert. Voor de rest zijn er heel veel van die spuitbussen die hier komen. Riem bijvoorbeeld. Droog inspuiten, wassen. En ja, kijk, ik kan alleen maar het beste... Ossegalzeep, ja, misschien, ik weet het niet. In elk geval, bedankt alleszins voor de tips. Ik denk dat Vee hier wel eens mee kan proberen. Hè. Kijk, samen zijn we sterk. En dat weten wij niet alleen, maar ook Peaches en Herb, die weet dat. Dit is Reunited.

Oh, zo zeemzoet. Hoe hoe. En dat om 11:30. Al zoveel liefde. Zoveel meligheid ook. Dat waren Peaches en Herb en Reunited. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 20 minuten extra rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent, 20 minuten erbij van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel, want daar is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. In Brussel staan verschillende defecte voertuigen aan de inrit van de Kunstwet-tunnel richting Zuid op de rechte rijstrook. In de Kruidtuin-tunnel richting Zuid, ook daar op de rechte rijstrook. En door wateroverlast is de Georges-Henri-tunnel afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Op de buitenring rond Gent is bij Vinderhouten richting Zelzaten ook nog een ongeval gebeurd.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Niels William, tegenwoordig de grote man achter Camille, de zangeres, inderdaad. Zie ze doen. Ik had je Marlene Dietrich beloofd. Wel, hier komt ze. Zaak mir, wo die Blumen sind.

0: Ja, prachtig nummer toch altijd, hè? Anne Christie en Dag Vreemde Man. Op 18 augustus 1960, dat is 66 jaar geleden, werd Enovit de eerste commercieel verkrijgbare anticonceptiepil. De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA had de pil enkele maanden eerder goedgekeurd als voorbehoedsmiddel, maar raar maar waar, er zijn eigenlijk drie mensen heel belangrijk in die uitvinding. De uitvinding van de pil wordt doorgaans toegeschreven aan een Amerikaan. Een Nederlandse scheikundige wordt gezien als de belangrijkste man achter een van de eerste wereldwijd succesvolle anticonceptiepillen. En de Belgische gynaecoloog Ferdinand Peters, die wordt eigenlijk beschouwd als grondlegger van de eerste veilige wereldwijd gebruikte anticonceptiepillen. In elk geval, de uitvinding, wie ze ook mag gedaan hebben, was revolutionair, omdat vrouwen voor het eerst een betrouwbare manier hadden, en relatief eenvoudige manier, om zelf hun vruchtbaarheid te controleren. Daarvoor waren koppels alleen maar aangewezen op condooms of andere minder betrouwbare methoden. Nu, er was niet alleen hoera geroep bij deze uitvinding. De kerk bijvoorbeeld beschouwde voortplanting als een essentieel doel van seksualiteit en verzette zich daarom tegen die anticonceptiemiddelen zoals de pil. Ook verschillende conservatieve en religieuze groepen vreesden dat die pil traditionele opvattingen over huwelijk, seksualiteit en gezin zou ondermijnen.
1: Radio BNE.

En ook hij deed het his way. Hè. Dat was Claude François. Straks na het nieuws van 12, als de muren konden praten met voetbalcommentator Peter van den Bemt. Ik wens je nog een heel fijne dag en heel graag tot morgen.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. De brandweer probeert nog altijd te vermijden dat de bosbrand in de Hoge Venen Duitsland bereikt. En honderden Vlaamse bedrijven hebben al heffingen terugbetaald gekregen van de Verenigde Staten. De natuurbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit, maar woedt wel nog steeds. Bij sterkere wind vreest de brandweer dat het vuur de verdedigingslinies in het noorden en oosten zal doorbreken en dat het naaldbomen in Duitsland zal bereiken. De blushelikopters en vliegtuigen kunnen voorlopig ook niet opstijgen door de wind en de regen en dus valt alles op de schouders van de brandweerlieden op het terrein. Amory de Mulder beschrijft in welke omstandigheden ze moeten werken.
1: Dag en nacht vechten tegen het koppige vuur, midden in de giftige rook. De brandweer doet het hier nu al 5 dagen. Coördinator Niels Pauwens.
2: De schaal, de grootte, het veen. Door de smulbrand in de veen heb je ook een veel dikkere rook. Hier ben je echt weken bezig om dit te blussen. Hè.
1: Al na 20 minuten hapten onze reporters naar adem. Brandweerlieden blijven hier 8 uur aan een stuk. Geen houten wandelpaadjes hier, maar instabiele veengrond en omgezwikte enkels.
2: Het veengebied is heel moeilijk toegankelijk. Als je daar honderden meters lang in moet gaan sleuren midden in de nacht, in zware rookomstandigheden, dat zijn heel zware omstandigheden om in te werken.
1: Het regende hier vanmorgen wel, maar dat is letterlijk een druppel op een hete plaat.
2: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
1: Het contrast op de hoofdweg is hallucinant. Aan de ene kant van de Barak Michel en de Signal de Betrouw nog natuurpracht, aan de andere kant zwart geblakerde en verwoeste grond.
0: Donderdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over de natuurramp in de Hoge Venen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zal dan vragen beantwoorden van parlementsleden. Oppositiepartijen Anders en PVDA hadden gisteren opgeroepen om de commissie vroeger bijeen te laten komen, ook al is het vakantie. De partij Anders vraagt zich af hoe ons land zich voorbereidt op nieuwe natuurbranden. PVDA wil weten of de overheid de crisis wel goed aanpakt. En in Brussel blijft intussen code geel voor droogte behouden. Dat is de waakzaamheidsfase. De regen die gevallen is en nog gaat vallen is niet voldoende om de situatie te herstellen. Voor de levering van drinkwater zijn er geen problemen, maar de druk op de watervoorraden blijft wel hoog. Dat komt onder andere omdat veel mensen terugkeren uit vakantie en de vraag naar water in Brussel sterk is toegenomen. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari heeft het Hoge Rechtshof in de VS de importtarieven van de Amerikaanse president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die producten naar de VS halen, maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben een eigen vestiging in Amerika of spreken af dat zij een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al betaald hadden kunnen terugkrijgen. Tess de Keerschieter legt ons uit hoe dat werkt.
3: Brouwerij Huygen, gekend van het bier Delirium Tremus, importeert via hun vestiging in de buurt van Washington DC bier vanuit ons land naar de Verenigde Staten en betaalde daarom vorig jaar Amerikaanse importtarieven. Meer dan de helft van dat geld kregen ze ondertussen terug, zegt CEO Alain de Laat.
4: Van de 600.000 euro die we vorig jaar betaald hebben, hebben we toch een goede 350.000 al kunnen recupereren. Ik denk wel dat we het volledige bedrag gaan kunnen terugkrijgen.
3: En ze zijn lang niet de enige. Volgens Frank Beks van ondernemersorganisatie Voca zou het totaalbedrag in Vlaanderen fors kunnen oplopen.
5: In totaal schatten we dat dat potentieel gaat over bijna 1 miljard in Vlaanderen aan te veel betaalde Amerikaanse invoerrechten. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
3: Een boodschap waar ook de CEO van Brouwerij Huygen 100% achter staat.
4: Er is een officiële procedure opgestart. Doe het gewoon. Je gaat je geld kunnen recupereren zonder zware juridische kosten te moeten doen.
0: Syrië beschuldigt Israël ervan dat het een Syrische militaire luchtmachtbasis heeft aangevallen. Vanochtend vroeg zouden zeker 8 luchtaanvallen zijn uitgevoerd tegen de basis die in het noordwesten van Syrië ligt, niet zo ver van de Turkse grens. De landingsbaan en opslagplaatsen zijn beschadigd, maar niemand zou gewond zijn geraakt. Door de burgeroorlog zijn er geen vliegactiviteiten meer op die basis, maar ze wordt wel opnieuw gebruikt als opleidingscentrum voor het leger. Israël heeft niet op de Syrische beschuldigingen gereageerd, maar eerder heeft het Israëlische leger wel al doelwitten in Syrië aangevallen. En het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over het muziekfestival Pukkelpop raasde. 5 festivalgangers overleefden de storm niet, 140 anderen raakten zwaar gewond. Veel ouders trokken toen naar de wei in de hoop hun zoon of dochter terug te vinden, net zoals Anne uit Hasselt. Haar zoon zat op het festival, maar het was heel moeilijk om hem te vinden omdat alle communicatie uitviel.
6: De chaos, de menigte, mensen die naar links lopen, mensen die naar rechts lopen. En je weet zelf niet waar moet ik nu beginnen te zoeken. En ik denk dat wij toch wel tot een uur of half twaalf uur zijn blijven zoeken. Om verrichter zaken, maar ja, er was ook geen communicatie. Dus de kinderen konden verder niet meer contact met ons opnemen of kennissen of wij onder elkaar ook niet.
0: Uiteindelijk raakte haar zoon wel veilig thuis. Blijft grijs met periode van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden. Dit nieuws begon ook in de Hoge Venen. Daar probeert de brandweer nog altijd te vermijden dat de bosbrand Duitsland bereikt. Donderdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen door die natuurbrand. Minister Quintin zal dan vragen van parlementsleden over de ramp beantwoorden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Radio BNE. Hey Anja, misschien heb je wel een keer zin om aan de andere kant van de taalgrens langs te komen. Het is hier geweldig rustig in Beauvichain. De koffie is lekker, dus ik zou zeggen, kom een keer kijken hoe ik leef hier in Waals-Brabant in Beauvichain. Tot gauw.
7: Radio BNE.
11: Hij had een drukke zomervakantie met het wereldkampioen voetbal, maar toch gezellig thuis. Met Peter van den Bent.
12: Als de muren konden praten.
11: Anja Daams.

0: Opgedragen aan de wereldkampioen voetbal, We Are The Champions van Queen. Ja, het was een zeer fijne, maar drukke zomer voor Peter van den Bemt, hè, want hij was verslaggever in Amerika tijdens dat wereldkampioen voetbal. Maar in volle voorbereiding mocht ik hem toch nog even gaan storen bij hem thuis, net over de taalgrens in Bovesha.
1: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen. Maar werkelijk niets. Behalve vogeltjes. Of er is ook weinig verkeer. Het is een beetje wel de aanrijroute zo. Maar ja, weinig verkeer eigenlijk. Nee, het is hier. En zo, ik heb toch een job waar veel lawaai bij komt kijken, zal ik maar zeggen. Dus mijn vrouw zou zeker graag ook in de stad wonen. Maar ja, we kunnen wel genieten van de buitenzone, de rust.
0: Ik heb een klein cadeautje mee voor jou.
1: Dank je. Ja. Zal ik het openmaken?
0: Graag. Ja, oké.
1: Aha, ja, zeer gepast. Snoep. Ja,
0: zuurtjes.
1: Ja, zuurtjes. Dat is een van mijn zwakke punten. En het zit zo, als het

0: Maar ik hou van klokjes. In mijn bureel hangt een... ik mag het nu zeggen, want de feiten zijn verjaard. Een authentieke klok van de stationschef van Schaarbeek of zoiets. Een echte.
1: Wauw.
0: Maar die... Ze is niet gestolen.
1: Ah, ik wilde net zeggen, nee, ze is niet gestolen, maar de feiten zijn verjaard.
0: Ja, omdat misschien is ze toch... we moesten misschien normaal ergens anders naartoe, maar is ze dan toch hier beland.
1: Maar goed.
0: Maar dat is in principe, zijn dat atoomklokken.
1: Ah ja, maar die zetten zichzelf juist.
0: Ja, maar een neef van mij, die klokkenmaker is, zal ik maar zeggen, heeft er dan voor gezorgd dat het met een gewone batterij gaat. Maar ik vind grote klokken heel leuk.
1: En heb je iets met tijd?
0: Op tijd ben ik altijd.
1: Ja? Ja, ik hou er wel van mensen die op tijd zijn.
0: Dus, en bij gevolg heb ik ook een hekel aan mensen die niet op tijd zijn.
1: Ja. Jullie
0: waren precies op tijd.
1: Oké, goed. Ja. Oh, ik had al schrik. Ja, maar
0: ik keek even naar de klok op 57 en ik dacht, oké. Nee, dat is niet waar.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kandere interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kandere showroom of op kandere.be. Kandere, more space for your place.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: The More I See You van Chris Montes. Net voor het wereldkampioenschap voetbal begon, mocht ik nog even op bezoek thuis bij verslaggever Peter van den Bemt. Peter woont met zijn gezin net over de taalgrens in Beauvechain. En ik vroeg hem hoe hij daar terecht is gekomen.
1: Er is maar één echte reden voor, dat is de zeer goedkope bouwgrond.
0: Ja. Ja,
1: dus waar ik nu over spreek is 96 toen we die grond hier gekocht hebben. Want mijn ouderlijk huis is niet zo ver van hier, want ik ben van net aan de overkant van de taalgrens van Lovenjoul, deelgemeente van Bierbeek. Dus van hier tot aan mijn ouderlijk huis is maar 8 kilometer eigenlijk.
0: Oké, ja.
1: En dus eerst hebben we wel een beetje rondgekeken in Vlaanderen, hè, dus in de eigen gemeente. Maar goed, dat was voor ons dan toch redelijk onbetaalbaar. En aan deze kant was het nu niet meer. Nu moet je al een stuk verder gaan.
0: Ja, er zijn veel Vlamingen die naar hier gekomen zijn.
1: Ja, zeker. Heel veel Vlamingen, ja. Maar we zijn toch met het gezin altijd georiënteerd geweest op Vlaanderen.
0: Meer Leuven waarschijnlijk dan.
1: Ja, Leuven. En de kinderen zijn naar school geweest in Bierbeek en later in het college in Meldert. We hebben dat destijds wel een keer bekeken. Zo van, ja, zouden we de kinderen niet naar het Franstalig onderwijs sturen? Omdat ze dan
0: tweetalig zouden zijn. Hè?
1: Maar er werd ons dan toch gezegd, ja, dan moet je eigenlijk thuis ook de twee spreken. Dus iemand Frans en iemand Nederlands. En hoewel Greet een vertaler-tolk is, Frans is een van haar talen.
0: Ah, oké.
1: Zou dat ook zeer onnatuurlijk geweest zijn.
0: Ja.
1: Dat zou toch zeer vreemd geweest zijn. Dat zou toch zeer vreemd geweest zijn.
0: Nu had ik misschien ook wel verwacht om zo een kruisbeeld of zo hier in huis te zien.
1: Een kruisbeeld? Ja? Nee, dat heeft hier nooit gehangen. Nee? Eigenlijk. Nee,
0: want ben jij niet leraar godsdienst
1: geweest? Ja, zeker. Dus voor alle duidelijkheid, Engels geschiedenis godsdienst.
0: Ik heb alleen godsdienst ontdekt.
1: Destijds toen ik mijn regentenopleiding deed, had je verschillende keuzes die je moest maken. Dus mijn hoofdtak was Engels. En je kon ook geen talen combineren, tenzij Duits. Dus het derde vak, dus je had geschiedenis. En dan het derde vak had je een aantal vakken en dat werd dan godsdienst. Maar ik heb wel veel godsdienstles gegeven, omdat dat, helemaal aan het begin, gaf ik les. En godsdienst was altijd het vak waarmee ik bij een school aan een opdracht kon beginnen. En daarna kreeg ik daar, want ik heb allerlei vakken gegeven.
0: Hoe kan dat dan? Omdat er zo weinig waren?
1: Ja, omdat er daar toen dan toch altijd vraag naar was. En misschien zaten die ook wat sneller thuis. Zou ook kunnen. Ik weet het niet, maar dat was toch vaak, ze zoeken een leraar godsdienst voor, ik zal maar zeggen, 10-12 uur. En dan de rest van het lessenrooster werd dan aangevuld met geschiedenis of Engels. Of als het in beroepsonderwijs was, project algemene vakken en dat soort dingen.
0: En hoe ben je dan sportjournalist geworden?
1: Ja, omdat dat altijd was wat ik graag wilde doen, al van kindsbeen af eigenlijk.
0: Allee, geen godsdienstles geven.
1: Nee, ik kwam onlangs, echt waar. Het was in de loge bij KV Mechelen, waar mijn vrouw een klantenevent had. En daar zat iemand en die zei ineens, ik heb van jou nog les gehad, godsdienst. In het Sint-Pieterscollege, dus dat is meer dan 30 jaar geleden. Ik zeg, dat was kei tof. Jij was een heel goede godsdienstleraar. Ik zeg, dat denk ik niet. Ze zei, maar het was altijd heel plezant. Ik zeg, dus voor de leerlingen wellicht wel, maar voor het leerplan iets minder.

0: In juli uitgebreid zijn 50ste verjaardag gevierd onder de toren. Christophe. Vanmiddag op bezoek bij voetbalcommentator Peter van den Bemt. Ondertussen zijn zijn twee kinderen zo goed als het huis uit. Zoon Simon zit op kot en dochter Hanne woont samen met haar vriend. Peter is apetrots op zijn twee kinderen. Al waren kinderen nooit echt het plan.
1: We zijn met z'n tweeën naar hier verhuisd. En in de idee... er komen toch geen kinderen. Wij zijn ook 8 jaar getrouwd geweest zonder kinderen. Zeer bewust. En dat leidt altijd tot grappige situaties waarbij de eerste enkele jaren met nieuwjaar altijd een kind wordt toegewenst en daarna niet meer. Want dan denken mensen, oei, ofwel is er een probleem. Hè, ofwel, ja, dus we gaan er maar zedig over zwijgen. Dus toen dat werd aangekondigd, de zwangerschap voor Hanna, was dat een zeer grote verrassing. Maar dus ja, dat is, ik zou zeggen, gegroeid doorheen de jaren. Maar dat maakt dus dat we hier, zoals je kan zien, een enorme vide hebben. Want we hadden natuurlijk genoeg aan één slaapkamer.
0: Jullie wilden twee. Echt geen kinderen?
1: In het begin was dat niet noodzakelijk, nee. En mijn vrouw nog minder dan ik eigenlijk.
0: En dan bouw je een huis met maar één slaapkamer?
1: Ja, enfin, twee dus eigenlijk.
0: Ah, ja,
1: maar,
0: okay.
1: Maar twee grote.
0: Ja? Ja, ja.
1: Twee grote boven. Ja. Maar ja, omdat je hier een vide hebt, een mezzanine, ja. Verlies je natuurlijk twee grote kamers.
0: Ja. Ja.
1: Dus ja, de kinderen hebben dan in...
0: In het hok achteraan, is niet waar. Er is geen hok achteraan.
1: Ja, dat is wel een hok achteraan.
0: Oh, er is wel. Ja, okay.
1: En dat is nog vrij comfortabel ook, maar ja, toch niet. Maar de andere grote kamer hebben ze eerst een tijdje samen en dan hebben we dat mooi in twee gedaan.
0: En waar is dan de klik gekomen van?
1: Ja, ineens denk ik wel.
0: Dat is de natuur,
1: zo, na verloop van tijd. Dus wij zijn ook wat oudere ouders. Mijn ouders zelf ook overigens. Maar dat had er dan weer mee te maken dat ze elkaar pas later hebben leren kennen.
0: Ah ja, en wat is ouder? Oudere ouders, hoe oud waren jullie?
1: Ik denk even na. Hanna is van 2001, dus ik was toch al 34.
0: Ja,
1: ja Greet 33.
0: Ja.
1: En dan Simon is van 2004. Dus was ik toch al 37.
0: Oké, okay, ja. En ze wonen niet meer thuis. Hanna woont niet meer thuis.
1: Hanna woont niet meer thuis. Die woont bij haar vriend. En heeft een huis gekocht, wat ze wellicht in augustus of zoiets al... haar intrek zal nemen. Niet zo ver van hier. Dus dat is al leuk. Niet te ver uit de buurt. En ja, Simon studeert nog, dus die woont nog thuis.
0: Die woont nog thuis.
1: Maar zit op kot tijdens de week. Ja.
0: En is het raar om het nest leeg te zien?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ik weet toen... Want Hanna woont al tweede jaar of zoiets. Ik moet nadenken. Ja, tweede jaar. Dus dat was wel vreemd, hoewel ze zelf ook al op kot zat.
0: Mm-hmm.
1: Dus was toch zondagavond de grote uittocht. Maar goed, ik ben tijdens de week natuurlijk zelf ook niet zo vaak thuis. Maar ik weet, toen het dan toch definitief was, ja, was dat toch raar.
0: Ja?
1: Ja, lag ik in mijn bed en dacht ik, ja, dus die komt nu niet meer terug. Hopelijk ook, hè, voor alle duidelijkheid.
0: Het leven natuurlijk.
1: Ja, dat is het leven.
0: Is
1: dat is het leven. En goed, ze komt nog vaak binnen. Zeker op momenten dat we gaan eten, zeg ik altijd. Maar wordt dan aangekondigd. En dus ja, ze woont ook niet zo ver. We zien haar nog best wel vaak. Maar ja, dat is toch...
0: Ja,
1: dat is toch een beetje wennen. Ja.
0: Want was het ook raar om...
1: Nu is er nog eentje. Hè?
0: Ja, ja, dat is waar.
1: Nu is er nog eentje.
0: Ja, ja.
1: En zeer aanwezig. als hij er is. Maar dus ja, zo helemaal geen. Ja. Maar goed, tegen die tijd zijn er dan misschien weer kleine alternatieven kan. Hè.
0: Ja, ja. Hoop je daarop? Ah, ik krijg kleine alternatieven.
1: Ja, niet van onszelf.
0: Nee.
1: Kleinkinderen vooral.
0: Kleinkinderen, ja, kleinkinderen.
1: Ja, kleinkinderen.
0: Hoop je daarop? Ja?
1: Dat hoeft nu nog niet overmorgen te zijn, maar op termijn, ja, zeker.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
5: Check.
4: De DJ checkt voor je tickets koopt.
5: Oké, check.
4: En social media checkt voor je op date gaat.
5: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
4: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
4: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

0: Sister Sledge op stap met The Greatest Dancer. En ik op stap met Peter van den Bemt. Het is te zeggen, op stap ik thuis bij Peter van den Bemt. Ik heb de sportcommentator ook een aantal dilemma's voorgelegd. Zijn zoon speelt namelijk rugby, dus moest hij kiezen tussen rugby of voetbal.
1: Ik ben natuurlijk een voetbalfanaat, maar ik ben wel ongelooflijk blij dat Simon rugby speelt. Ik vind het een fantastische sport. Pas op. Ik sta er nu al een jaar of 7, 8 op te kijken. En veel ken ik er nog altijd niet van. Het is mij veel te ingewikkeld. Maar vooral de mentaliteit die zoveel beter is. Het sportsmanship, het respect voor de tegenstander, voor de scheidsrechter. Er wordt niet geprotesteerd. Er is geen geroep en getier van aan de zijkanten. En ik vind altijd, je moet een ploegsport doen. Om het even wat. Maar voor de camaraderie, leren in groep, samenwerken, samen een doel bereiken, samen vieren en zo. En ja, wat dat betreft is rugby echt fantastisch.
0: Want je had hem toch wel lid gemaakt van Barcelona toen hij geboren was.
1: Dus dat was dan, je kent hem dan zo allerlei grote dromen en vooruitzichten. Dus ja, ik zeg, ik maak hem lid van Barcelona. Later gaan we dan, nemen we allebei een abonnement. En dan gaan we om de zoveel tijd kijken naar wedstrijden, maar ja. De realiteit haalt je dan.
0: Hoeveel keer zijn jullie samen geweest?
1: Geen enkele keer.
0: Iets heel anders. Een e-book of een echt boek?
1: Een echt boek.
0: Zijn jullie lezers?
1: Mijn vrouw is een zeer grote lezer en ik zou het willen zijn.
0: Ja?
1: Maar mijn excuus is altijd dat ik al zoveel lees voor mijn job. En lezen is voor mij, dan, als ik dan even wil ontspannen, is dat niet met de lezen.
0: Dus maar dat
1: lees
0: is een alleen ander soort van lectuur.
1: Ja, ik weet het, maar toch. Nee. Dus ik lees op vakantie.
0: Want taal is wel belangrijk hier in huis bij jullie, hè?
1: Ja, taal is belangrijk voor ons. Ja. Dus, Greet is vertaler-tolk, dus wij praten ook tussentaal, voor alle duidelijkheid.
0: Ja, wat is dat dan? Leuvens of welke taal is dat?
1: Nee, geen dialect, maar tussentaal.
0: Ja,
1: we gebruiken wel nog veel je en jij. Niet tegen elkaar, maar wel tegen de kinderen. Ja, wij verbeteren de kinderen wel altijd. Het is niet voor te spelen, bijvoorbeeld, of om te spelen. En hoe noemde jij natuurlijk dat? Dat was zonder eten naar bed. Hè. Nee, bij zo'n spreken.
0: Nee, dat geloof ik.
1: Met wel die richtlijn altijd. Want zeker toen ze op de lagere school zaten, zei ze, ja maar, de juffrouw zei, en ik zei, het kan goed zijn, maar het is toch verkeerd. Ja. Maar de richtlijn was wel altijd, de juf wil niet verbeteren in de klas. Zeg het zelf juist, maar niet de wijsneus uithangen, want nee, daar geraken we niet meer vooruit.
0: En hebben ze dat ooit gedaan? Nee, toch?
1: Ja, het zou toch kunnen een paar keer misschien. Toch even heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Maar het taalgevoel is wel gestrand bij Hanna. Dus Hanna is mee met taal.
0: Want ze is vroedvrouw toch?
1: Ze is vroedvrouw,
0: van opleiding,
1: ja. Ze is vroedvrouw. Dus Simon kan nog vreselijke taalfouten maken, die ik er nu de uitzending terwille niet zal herhalen. Maar ook op zijn 21 slaagt hij er nog in om dingen te zeggen die je eigenlijk toch al redelijk naar de lagere school zou moeten afgeleerd hebben.
0: Maar dat is de
1: dat is uit slordigheid. Dus hij is wat wij geen van de twee zijn. En ja, technische wiskundige knobbel. Dus wat heel handig is ook.
0: Heel handig in huis.
1: Heel handig in huis.
0: Ja.
1: En hij kijkt dan ook altijd niet begrijpend naar zijn onhandige vader, die dan weer een keer niet weet waar de bovenkant van een pak is.

0: Owner of a Lonely Heart, de eenzaamheid van Yes, geen eenzame Peter van den Bemt. Hij woont samen met zijn vrouw al vele jaren, maar zijn er toch kleine ergernissen ondertussen in huis?
1: Weinig als bij elkaar, dus als het een keer gebeurt of ja, een beetje rommel die links of rechts ligt.
0: Maar rommel?
1: Het is hier vrij. Nu, natuurlijk. Als de kinderen uit huis zijn, verdwijnt ook de rommel. Hè. Dus als je nu op vrijdagavond rond 6 uur... dan ineens is daar een hoop was en toestand binnengekomen. Nu nog maar eentje, vroeger met twee. Dus daarover kan het een keer zijn, maar ja, niet zo veel eigenlijk. Nee. Waar ik mij ook aan erger is... dus ik ben iemand die lichten uitdoet en deuren dicht in de winter.
0: Logisch.
1: Als de verwarming brandt. Ja. En... deksel van de toiletpot toe. Van al die drie dingen ben ik de enige die dat doet.
0: Oké. Ja.
2: Als de muren konden praten.
0: Als voetbalcommentator gebruik jij heel veel woorden. Ben je heel veel met woorden bezig. Ben jij thuis ook een iemand die veel praat?
1: Nee.
0: Iemand die veel aanwezig is?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, en ik schijn ook niet echt goed te articuleren thuis.
0: Oei.
1: Dat is ik altijd, ja... Als ik moet articuleren, dan ben ik aan het werk.
0: Wat zeg?
1: Nee, dus vaak word ik niet begrepen.
0: Letterlijk of figuurlijk?
1: Misschien de twee, maar... Dus wat ik zeg, moet ik dan herhalen. Omdat ik binnenmonds mompel.
0: Ben jij zo anders hier thuis?
1: Iedereen is toch anders, denk ik, wanneer hij thuis is dan wanneer... Zeker als je een beetje een publieke figuur bent, denk ik dan maar.
0: Ja.
1: Maar ik ben niet iemand die de hele tijd thuis zal... ik ben niet zo degene die voorop gaat. Dus ook als er gezelschap is, kan ik... En soms zegt mijn vrouw, je was er niet bij of zoiets, maar ik kan best genieten van luisteren.
0: Ben jij een bijhouder, een verzamelaar?
1: Nee,
0: weggooier?
1: Ja, ik ben een geweldige weggooier. Soms een keer... ik heb zo een keer alle Playmobil speelgoed naar het containerpark gebracht. En dat moet ik regelmatig nog terug horen. Omdat ik dacht, ja, dat zit hier toch maar in de kelder in de weg.
0: Maar dat containerpark
1: ja,
0: dan nog wel?
1: Ja,
0: dat is niet zo slim.
1: Nee, dat was een foutje.
0: Nee. En ook niks van het werk? Zo...
1: Wat ik wel bijhoud is zo accreditaties van grote wedstrijden. Die heb ik nog wel. En mijn perskaarten van heel mijn carrièrebus waren in een doos.
0: Is het waar? Heb dat ik die zou nog, ik nu weggooien.
1: Heb ik die nog? Ja, dan denk ik later kan ik dan zo onder mijn geruite dekentje daar een keer kijken.
0: Kijk eens waar opa nog allemaal geweest is.
1: Inderdaad, dat heb ik van de kinderen wel gekregen. Zo'n wereldkaart waar je dan kan kleuren waar je geweest bent.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch al wat.
2: Radio BNE, als de muren konden praten.
3: Radio BNE. Anja Daams.

0: vannacht.
1: Aaron Blommaert, als je hem dit jaar de zomerhit wil zien winnen, stemmen via VRT Max. Maar thuis bij Peter van den Bemt, hoe ziet de toekomst van Peter eruit? Stel dat ik hem over 20 jaar een mailtje zou sturen met de vraag: meneer van den Bemt, hoe gaat het met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
2: Dag Anja. Wanneer was het ook alweer dat je bij mij thuis bent komen rondneuzen? 20 jaar geleden, denk ik. Een eeuwigheid. Hopelijk gaat het je goed. Met mij gaat het best goed. Ik leef nog en dat is al iets wat ik van enkele van mijn vrienden al niet meer kan zeggen. Van te veel van mijn vrienden eigenlijk al. Ze waren vaak ook wel een stukje ouder. Mijn laatste dag bij de VRT is alweer 12 jaar geleden. En het afscheid is mij, anders dan iedereen mij voorspelt, dat uitstekend bevallen. Ik heb nog enkele jaren buiten de VRT een zachte professionele landing gemaakt en ben netjes naast het zwarte gat geland. Nu heb ik het allemaal al heel lang achter mij gelaten en er is niets dat ik ervan mis. Ik kijk nog weinig voetbal, moet ik zeggen. En dat is ook precies zoals ik het zelf voorspeld had. We wonen nog altijd in ons huis in Bovensjaar. Het is de voorbije 20 jaar levendiger dan ooit geweest, met intussen 4 kleinkinderen. Dat is een schatting die ik gemaakt. Die heel veel bij ons zijn. Met wie Greet en ik ons heel veel bezighouden. Het is een cliché, maar ik heb er uiteraard veel meer tijd voor dan ik ooit voor mijn eigen kinderen heb gehad. Zo gaat dat. Iedereen is gezond en wel. Mijn tweede heup is intussen ook geïnstalleerd. En ik heb veel tijd om te fietsen. Het gemiddelde ligt verstandig lager dan vroeger. We hebben de voorbije 12 jaar voorts de wereld afgereisd naar ons geliefde Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Met Simon heb ik eindelijk die al lang gedroomde rugbywedstrijd in de Six Nations in Dublin gezien, tussen Ierland en Engeland. En met te veel vertraging ben ik dan toch met de fiets naar Santiago de Compostela gereden. En een nog lang gekoesterde droom is ook uitgekomen. Een rondreis met de Harley door Ierland. In de regen weliswaar. We gaan nog vaak naar muziekoptredens. Af en toe een ouderenvriendelijk festival. En ik kom er eindelijk toe om veel meer boeken te lezen. De stress is verdwenen. Mijn krullen helaas ook. Maar die pet staat mij best oké. Ik ben van plan om er nog 20 jaar bij te doen. En dan schrijf ik je weer een brief. Veel groeten, Peter.
3: Oh,

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De grote natuurbrand in de Hoge Venen breidt voorlopig niet verder uit. En honderden Vlaamse bedrijven hebben de betaalde Amerikaanse importheffingen al teruggekregen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich op dit moment niet meer verder uit. Dat hebben de hulpdiensten zo net laten weten. Het vuur is wel nog niet onder controle. De situatie kan dus opnieuw veranderen. Honderden brandweerlieden proberen de getroffen zone nu af te bakenen. Hulp vanuit de lucht, van blusvliegtuigen of blushelikopters, is vanwege het slechte weer momenteel niet mogelijk. Alles valt dus op de schouders van de brandweerlui op het terrein. Amory de Mulder beschrijft de omstandigheden waarin zij moeten werken.
1: Zo van mannen, goed gewerkt. Ja. Mooie nacht gehad.
2: Zware nacht.
3: Vechten tegen het koppige vuur in de giftige rook. De brandweer doet het nu al 5 dagen. Pas na een loodzware shift van 8 uur worden ze uitgeput afgelost. Coördinator Niels Bouwens.
4: De schaal, de grootte, het veen. Door die smulbrand in de veen heb je ook een veel dikkere rook. Hier ben je echt weken bezig om dit te blussen, hè.
3: Geen houten wandelpaadjes hier, maar instabiele veengrond en omgezwikte enkels.
4: Het veengebied is heel moeilijk toegankelijk. Als je daar honderden meters lang in moet gaan sleuren midden in de nacht, in zware rookomstandigheden, dat zijn heel zware omstandigheden om in te werken.
3: De regen helpt wel, maar het is letterlijk een druppel op een hete plaat.
4: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
3: De verwoesting hier is hallucinant. Aan de ene kant van de Signal de Botrange nog natuurpracht. Aan de andere kant zwart geblakerde grond.
0: Donderdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over de natuurramp in de Hoge Venen. Minister Quintin zal dan vragen beantwoorden van de parlementsleden. Oppositiepartijen Anders en PvdA riepen gisteren op om de commissie vroeger bijeen te laten komen, ondanks de vakantieperiode. Anders vraagt zich af hoe ons land zich voorbereidt op nieuwe natuurbranden. PvdA wil weten of de overheid de crisis wel goed aanpakt. In het Brussels hoofdstedelijk gewest blijft code geel voor droogte gelden. Code geel is de waakzaamheidsfase en blijft van kracht omdat de regen die al is gevallen en de komende dagen verwacht wordt niet volstaat om de situatie te herstellen. Voor de levering van drinkwater zijn er geen problemen, maar de druk op de watervoorraden blijft hoog als gevolg van de hitte en de droogte van de afgelopen weken. Bovendien komen nu veel mensen terug uit vakantie, waardoor de vraag naar water in Brussel sterk toeneemt. Intussen regent het al enkele dagen, maar voor heel wat gewassen in de akkerbouw komt die regen te laat. Uit de rondvraag van de Boerenbond blijkt dat veel aardappeloogsten verloren zijn vanwege de aanhoudende droogte en hitte. Voor de gewassen die nu ontkiemen is de regen heilzaam, zegt landbouwer Jan Koenegracht.
5: De regen wat ondertussen gevallen is, is voor dit jong bonengewas een godsgeschenk. Dat zijn kleine plantjes die enkele weken geleden gezaaid zijn. Die hebben we via beregening doen kiemen, doen bovenkomen. Die hebben nu nog niet veel water nodig. Dus de regen wat nu valt, is echt ideaal om het gewas te doen groeien.
0: Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS, maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben een eigen vestiging in Amerika of spreken af dat zij een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. Meer uitleg door Tess de Keerschieter.
6: Brouwerij Huygen, gekend van het bier Delirium Tremus, importeert via hun vestiging in de buurt van Washington DC bier vanuit ons land naar de Verenigde Staten en betaalde daarom vorig jaar Amerikaanse importtarieven. Meer dan de helft van dat geld kregen ze ondertussen terug, zegt CEO Alain de Laat.
7: Van de 600.000 euro die we vorig jaar betaald hebben, hebben we toch een goede 350.000 al kunnen recupereren. Ik denk wel dat we het volledige bedrag gaan kunnen terugkrijgen.
6: En ze zijn lang niet de enige. Volgens Frank Beks van ondernemersorganisatie Voca zou het totaalbedrag in Vlaanderen fors kunnen oplopen.
8: In totaal schatten we dat potentieel gaat over bijna 1 miljard in Vlaanderen aan te veel betaalde Amerikaanse invoerrechten. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
6: Een boodschap waar ook de CEO van Brouwerij Huygen 100% achter staat.
7: Er is een officiële procedure opgestart. Doe het gewoon. Je gaat je geld kunnen recupereren zonder zware juridische kosten te moeten doen.
0: In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. En ook in het Verenigd Koninkrijk en in Polen waren er al gelijkaardige veroordelingen voor sabotageacties in opdracht van de Russische inlichtingendiensten. Het blijft grijs vanmiddag met periodes van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Die bedreigt voorlopig niet verder uit, maar het vuur kan nog altijd opnieuw opflakkeren. Blushelikopters moeten voorlopig aan de grond blijven vanwege het slechte weer. Donderdag wordt minister van Binnenlandse Zaken Quentin ondervraagd over de natuurbrand in de Kamer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Goedemiddag, op de Antwerpse ring richting Gent. 25 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Beveren is de Beveren-tunnel opnieuw open. Het gaat traag naar Antwerpen op de E313. Daar zijn bij Te Senderlo 2 rijstroken dicht door een gat in de rijbaan. Er staat 25 minuten file vanaf Beringen. Op de E19 10 minuten bij de werken in Rumst. In Brussel is door wateroverlast de Georges-Henri-tunnel afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. En op de E40 richting Jabeke is er bij Westkerken een ongeval gebeurd.
9: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Radio BNE.
11: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
9: Lars de Grote.

Harry Nilsson, Everybody's Talking. Laat ze maar doen, niks van aantrekken. En gewoon genieten van de mooiste evergreens van de Radio BNE Topcollectie. Daar word je goedgezind van, klaarwakker of niet. Zeer goedemiddag. Weet je nog over wie iedereen het had in de lente van 1982? Nadat ze het Eurovisie Songfestival had gewonnen? Een meisje van 17 uit Duitsland met een boodschap over vrede. Dat meisje is er nu 61, maar de boodschap die is jammer genoeg nog altijd even toepasselijk. Nicole.

Casey and the Sunshine Band, I'm your boogeyman, that's what I am. Met andere woorden, ik ben altijd te vinden voor een fijn momentje op de dansvloer. Oké. En dit is dan weer een singer-songwriter van bij ons. En een bijzonder goeie trouwens. Zijn naam is Bart Herman.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bring your bottle back bij Ici-Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici-Paris XL.
3: Love to see you shine. Radio Bene.
4: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: to leave me all alone.
1: Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
2: Pat Boone over de beroemdste muis van heel Mexico, met de hulp van Mel Blanc, the man of a thousand voices. Dat was de man die ook voor de stem van dat muisje in de tekenfilm zorgde, weet je nog? Speedy Gonzales.

0: Tro is te veel, zeggen ze wel eens, maar toch niet in dit geval. Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Baby. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er 20 minuten bij van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de E313. Daar zijn bij Te Senderlo twee rijstroken dicht door een gat in de rijbaan. Er staat 40 minuten file vanaf Lummen. Op de E19 10 minuten bij de werken in Rumst. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. En in Brussel staat aan het begin van de Kruittuintunnel richting Zuid een defect voertuig op de rechte rijstrook.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

Level 42. Die jongens zijn eind jaren 70 begonnen als een jazz-funkgroepje dat alleen maar instrumentale songs speelde. Dus wat goed dat ze op een bepaald moment besloten om er ook wat teksten tussen te gooien. Met als gevolg een aantal fijne hits. Level 42 and Something About You.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
5: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die een borduur.
7: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
9: Kom dat nu niet doen.
7: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En krijg ik roze blokjes?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: Eindgoed, al goed?
1: Nou, toch niet in dit geval. Golden Earring en Radar Love. Wel goed voor een vermelding tussen de grote evergreens. Al sinds 1973.

zoek niet verder. Wham, I'm your man. Heb je gisteren een poging ondernomen om een superhandige DAB Plus radio te bemachtigen? Ga dan zeker eens kijken of je bij de gelukkige bent. Dat zie je bij Radio BNE op VRT Max. Bij Heb je gewonnen? Die lijst wordt elke dag aangevuld. Ga gerust eens kijken. Je weet nooit. Veel succes!

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is twee straten verder.
2: Nou, oh, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
7: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen is op dit moment een verkenningshelikopter de staat van de natuurbrand in kaart aan het brengen. Op sommige plaatsen heeft de brandweer het vuur onder controle, maar bij toenemende wind zouden de vlammen de verdedigingslinies kunnen doorbreken en de naaldbossen in Duitsland bereiken. Vanwege het slechte weer kunnen de blustoestellen voorlopig nog niet opstijgen, dus alles valt op de schouders van de brandweermannen op het terrein. De arbeidsomstandigheden zijn bijzonder moeilijk, zegt coördinator Niels Bouwens.
1: Onze mannen zitten daar 8 uur effectief te werken en dat is echt heel zwaar werk. Slangen sleuren door heel moeilijk toegankelijk gebied, echt door die natuur putten. Er zijn al wel de nodige omgezwikte enkels enzovoort, dus dat is enorm zwaar, ja.
0: Bij de brand in de Hoge Venen is al 30 vierkante kilometer bos- en veengebied vernield. De lang verwachte regen komt voor veel gewassen in de akkerbouw te laat. Uit een rondvraag van de Boerenbond blijkt dat veel aardappeloogsten reddeloos verloren zijn. Voor de gewassen die nu ontkiemen is de regen wel heilzaam, zegt landbouwer Jan Koenegrachts.
2: De regen wat ondertussen gevallen is, is voor dit jong bonengewas een godsgeschenk. Dat zijn kleine plantjes die enkele weken geleden gezaaid zijn. Die hebben we via beregening doen kiemen, doen bovenkomen. Die hebben nu nog niet veel water nodig. Dus de regen wat nu valt, is echt ideaal om het gewas te doen groeien.
0: 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind, een kleinkind of een andere naaste. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête naar arbeidskrachten van het Belgisch statistiekbureau Stadbel. Vooral vrouwen blijven opvallend vaker hun carrière aanpassen dan mannen. Bijna de helft van de werkende vrouwen tegenover een kwart van de werkende mannen. En steeds meer mensen blijken die combinatie van werk en zorg zwaar te vinden. Nu het schooljaar in aantocht is, zijn er hier en daar weer solidariteitsacties voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Zo organiseert de organisatie Moeders voor Moeders in het Antwerpse district Borgerhout een boekentassenmarkt, waar ouders, grootouders en kinderen gratis een boekentas en ander schoolgerief kunnen uitkiezen. Deze bezoekers vertellen waarom ze gekomen zijn.
3: Omdat mijn dochter het heel moeilijk heeft, daarmee kom ik uit naar mijn kleindochter. Mijn dochter is een vrouw met 4 kinderen alleen. Alleenstaand en daarmee kom ik naar hier.
4: Ik kom hier eigenlijk voor de boekentasjes voor het eerste schooljaar van de kindjes. En hier kunnen wij gratis eigenlijk boekentasjes krijgen van Moeders voor Moeders. Ideaal voor de mensen die het eigenlijk financieel niet breed hebben en dit is ideaal.
0: Het blijft grijs vanmiddag met periodes van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de Antwerpse ring richting Gent komt er 10 minuten bij van Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de E313. Daar zijn bij Tessenderlo 2 rijstroken dicht door een gat in de rijbaan. Er staat 40 kilometer file vanaf Lummen. 40 minuten. Voor alle duidelijkheid, 40 minuten file dus vanaf Lummen. In die file is bij Beringen een ongeval gebeurd op de linker rijstrook. Op de E19 10 minuten erbij. Bij de werken in Drumst. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. En in Brussel staat er aan het begin van de Kruittuintunnel richting Zuid een defect voertuig op de rechte rijstrook.
6: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
6: Lars de Grote.

Duran Duran, Girls on Film. Het meisje dat in 1965 de 10e editie van het Eurovisie Songfestival won, dat was er ook 17, net als die Nicole van een uurtje geleden. 17 jaar oud en klaar voor een zeer mooie carrière in haar geval. France Gall, ze zong voor Luxemburg met een liedje van Serge Gainsbourg.

Dusty Springfield, ook een grote naam uit de jaren 60, met een comeback-hit in de jaren 80. Die had ze te danken aan Neil Tennant en Chris Lowe, zeg maar de Pet Shop Boys in Private. Deze jongen van bij ons kan je deze maand nog een aantal keer live meemaken. Overmorgen bijvoorbeeld in Lier, vrijdag in Overijssen en nadien nog in Beveren en in Heist op de Merg. Bart Peters.

0: daar zit je dan, hoog op een telefoonpaal. Dat is je job, oké. Maar je bent wel fysiek afgesneden van de rest van de wereld. En daar word je dus automatisch melancholisch van. Glen Campbell, hij was de Wichita Lineman. Mooie song.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Go Yellow!
4: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging 1 plus 1.

Dit is wie ik ben. Geen sprake van verontschuldigingen of van schaamte. Dat is ook helemaal niet nodig. Charlie Bassey, This is My Life.

0: Doe zo. Door de muur en nu nog de files ontwijken. Het gaat traag naar Antwerpen op de E313. Er zijn bij Te Senderlo twee rijstroken dicht door een gat in de rijbaan. Er staat een half uur file vanaf Lummen. In Beringen is de weg nu wel vrijgemaakt. Op de E19 10 minuten erbij bij de werken in Drumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten vertragen. Van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek een kwartier van Sint-Niklaas tot Temse. En op de buitenring rond Brussel ook een kwartier erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE Topcollectie.
1: Lars de Grote.

Sammy Davis Jr. Zijn bijnaam was Mr. Entertainment. En die bijnaam is er niet zomaar gekomen. Hij begon al te entertainen toen hij pas 3 jaar oud was. En dit zong hij als actieve 40er, ergens begin jaren 70.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee?

Loris P, How Many Times? Hoe vaak zal Meteor nog op nummer 1 staan in de Radio BNE Vlaamse 30? Net als vorige week, Meteor op nummer 1? Maar nog erg vaak, dat denk ik toch. De Vlaamse 30, die hoor je elke zaterdag hier tussen 4 en 6 op Radio BNE. Meteor. Yes.

Are you ready? Ben je klaar om werk te maken van vrede, van eenheid en van verlossing? Dan hebben deze mensen hun doel bereikt, net als dik 55 jaar geleden. Pacific Gas and Electric. Hilde heeft net een berichtje gestuurd vanuit Lourdes. Hilde zegt, we hebben hier met 160 bedevaarders een paar geweldige dagen beleefd. We keren morgen terug naar België, moe maar voldaan, met opgeladen batterijen en met hoop op vriendschap. Bedankt voor je berichtje via Radio BNE op VRT Max, Hilde. En geniet van de laatste momenten daar.

0: Hollies over onschuldige liefde op de speelplaats met Jennifer Eccles. Dat moet een tof meisje geweest zijn.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nog voor je kan denken,
10: pas op voor die een borduur.
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
11: Nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
12: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen zullen er vandaag geen blushelikopters of vliegtuigen meer uitrukken. Door het slechte weer is er onvoldoende zichtbaarheid. De blusoperaties aan de grond duren wel voort. Het vuur breidt zich voorlopig niet meer uit in oostelijke richting. In de zones die voor de brandweer bereikbaar zijn, is het vuur onder controle. 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind, een kleinkind of een andere naaste. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête naar arbeidskrachten van het Belgisch statistiekbureau Statbel. Vooral vrouwen blijven opvallend vaker hun carrière aanpassen dan mannen. Bijna de helft van de werkende vrouwen werkt deeltijds om zorgtaken te combineren tegenover een kwart van de werkende mannen. Professor personeelsbeleid Marijke Verbrugge.
1: Voor een stukje heeft dat te maken met de normen in de maatschappij. We associëren nog altijd zorgtaken eerder met vrouwen dan met mannen. En daarnaast zien we ook wanneer keuzes moeten gemaakt worden om zorgtaken op te nemen, dat men dan vaak gaat kijken naar de persoon met het minste loon, om zo als gezin het minste inkomensverlies te lopen. En dat zijn nog altijd vaker de vrouwen dan de mannen binnen gezinnen.
0: Uit de cijfers blijkt ook dat steeds meer mensen de combinatie van werk en zorg zwaar vinden. De organisatie van de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen gaat bekijken of er identiteitscontroles moeten komen voor de wandeltocht van 100 kilometer. Na de editie van afgelopen weekend bleek dat een jongen van 13 jaar de dodentocht heeft uitgewandeld. Maar de minimale leeftijd om deel te nemen is 16, of het jaar waarin je 16 wordt. De ouders hadden hun zoon online met valse gegevens ingeschreven. Ilse Robijn van de dodentocht.
2: Hier is er een andere geboortedatum opgegeven dan de effectief correcte geboortedatum. We vinden het toch wel jammer dat mensen afspraken, regels naast zich neerleggen om toch iets te doen wat dat zij willen. Dat cijfer is er niet zomaar opgeplakt, die 16 jaar. Wij hebben daar ons in laten begeleiden door een sportarts om te bekijken vanaf wanneer is zo'n uitdaging, zo'n 100 kilometer, verantwoord voor iemand om deel te nemen.
0: Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn team Lidl Trek bekendgemaakt. Nijs kwam door een infectie niet meer in actie sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. Ook Wout van Aert neemt, zoals al bekend was, deel. Net als Kian Uytebroeks, Jarno Wiedaar en Jordi Meus. De Vuelta begint zaterdag met een korte tijdrit. Het blijft grijs vanmiddag met perioden van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Het gaat traag naar Antwerpen. Op de E313 zijn bij Te Senderlode 2 rijstroken dicht door een gat in de weg. Je moet er over de pechstrook. Er staat ongeveer een half uur file vanaf Lummen. Op de enige 10 minuten extra bij de werken in Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek. 15 minuten aan de werken in Temse. Richting Sint-Niklaas is er bij Temse een ongeval gebeurd. En op de buitenring rond Brussel. 15 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
4: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote.

Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Mooi zo. En dan heb ik nu een zangeres die ons jaren geleden deed dromen van liefde en van geluk op een paradijselijke plek. De muziek is van Rocco Granata. De stem van Marva en die evergreen wel, die past perfect bij het berichtje van Mieke Peters. Mieke luistert op dit ogenblik ergens in Griekenland. Radio BNE via VRT Max, dat is ideaal. Groeten terug van ons allemaal, Mieke.

0: Dol op een mandoline met een stem als een turbine. Jasperina de Jong.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schat ik, dat is 4 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
10: Sst, heet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
13: Promokoken.
14: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
12: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
14: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
16: Love to see you shine. Radio BNE.
0: Topcollectie.

geen liefdesliedje. Integendeel, het gaat over weggaan van een relatie waar toch niks in zit. Fiction Factory, Feels Like Heaven. Kijk, dit is dan weer het tegenovergestelde gevoel. Een jongen kijkt heel erg uit naar een romantisch moment met zijn lief. Vanavond gaat het allemaal gebeuren volgens Johnny Ray. Yep, yep.

0: Split Ends. Message to my girl. Ik heb ook een boodschap voor wie onderweg is. Op de Antwerpsring richting Nederland, 20 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke aanschuiven en op de E19, 15 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Naar Bergen-op-Zoom op de A12 tussen Antwerpenhaven en Stabroek door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de N16 richting Willebroek, 15 minuten aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En er rijden geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde en tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Er zijn wel vervangbussen.
1: Radio Bene, topcollectie. Radio Bene, Lars de Grote.

Maar bij Sjefke om de hoek nog geen minuutje lopen. Daar was een staminé, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons

van de beste zangeressen aller tijden, met een uitroepteken. Dat was de korte maar duidelijke boodschap van Peter Cantré via Radio Beni op VRT Max. Zo kan je reageren. En Peter heeft gelijk hoor, Dionne Warwick. Zoals ook de favoriete zangeres van de componisten Burt Bacharach en Hal David. Dionne met Anyone Who Had a Heart.

0: Lachen is gezond, ook al is het sarcastisch en bitter. Enfin, vind ik toch. Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

Bruce Springsteen, The Boss, Brilliant Disguise. Ik heb dat zangmoment van onze artiesten over de zomer nog niet gehoord. Dus ja, er moet nog één DAB Plus radio de deur uit. Dat zal dan voor straks zijn, hè, bij Vanessa. Daar wordt de mens goedgezind van. Nog meer dan normaal. Vanessa hoor je straks tussen 4 en 6.

Dana Winner. Goed voor een nominatie voor VRT Zomerhit met de stilte van de stad. De winnaar of de winnares kennen we volgende week zaterdag. Dana Winner met Stand van de Maan. En dat is niet om te lachen.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
2: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Hogevenen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand die er woedt. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. De Hogevenen hebben een kwetsbaar ecosysteem dat nu verstoord is. En de gevolgen zijn groot, zegt Hans Moison van WWF.
1: Die venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. Maar daarnaast slaan die venen koolstof op, die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. Die venen wapenen ons tegen klimaatopwarming en dat waardevolle ecosysteem wordt nu verwoest. En daarnaast fungeren dus die veengebieden ook als een spons die water opslaat. Dus de venen beschermen ons potentieel ook tegen overstromingen.
0: Intussen breidt de brand in de Hogevenen niet meer uit, maar het vuur is nog altijd niet onder controle. Zeker in het oosten, aan de grens met Duitsland, blijft het moeilijk. Gianni Palink, jij bent net over de grens in Monschau. Wat merk je daar?
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder. De situatie heeft ook gevolgen voor het toerisme hier. Ik sprak daarnet met de Nederlanders die een fietstocht door het gebied maken. Zij kregen van het hotel vanmorgen mondmaskers mee. En hier in Monschau is het, zo zeggen de winkeliers, veel kalmer dan normaal. Terwijl even verderop in de Hogevenen de brandweer nog hard aan het werk is om de brand te omcirkelen.
0: Dankjewel, Gianni. De organisatie van de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen gaat bekijken of er identiteitscontroles moeten komen voor de wandeltocht van 100 kilometer. Na de editie van afgelopen weekend bleek dat een jongen van 13 de dodentocht heeft uitgewandeld. Maar de minimale leeftijd om deel te nemen is 16, of het jaar waarin je 16 wordt. De ouders hadden hun zoon online met valse gegevens ingeschreven. Ilse Robijn van de dodentocht.
3: Hier is er een andere geboortedatum opgegeven dan de effectief correcte geboortedatum. We vinden het toch wel jammer dat mensen afspraken, regels naast zich neerleggen om toch iets te doen wat zij willen. Dat cijfer is er niet zomaar opgeplakt, die 16 jaar. Wij hebben daar ons in laten begeleiden door een sportarts om te bekijken vanaf wanneer is zo'n uitdaging, zo'n 100 kilometer, verantwoord voor iemand om deel te nemen.
0: Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn team Lidl Trek bekendgemaakt. Nijs kwam door een infectie niet meer in actie sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. Ook Wout van Aert neemt, zoals al bekend was, deel. Net als Kian Uytebroeks, Jarno Wiedar en Jordi Meus. De Vuelta begint zaterdag met een korte tijdrit. Blijft grijs vanmiddag met perioden van regen of buien, temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Dankjewel en ook een heel goede middag. Het is 3:03. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost en op de E17 vanaf Kruijbeke. Een kwartier op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Naar Bergen-op-Zoom 10 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Staal. Door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de N16 richting Willebroek, 20 minuten aan de werken in Temse. Ook 20 op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de werken in Berthem, 10 minuten. En tot vanavond 8 uur rijden er geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde en tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Daar zijn wel vervangbussen.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.
9: Vanessa van Hoven.
10: De

Redbone met een lied over een pikzwarte dag in de Amerikaanse geschiedenis. 29 december 1890. Het Amerikaanse leger had een groep Lakota-Indianen ingesloten bij het dorpje Wounded Knee in South Dakota. Er ontstond een vuurgevecht en daarbij vielen bijna 300 doden. Platenlabel CBS wilde dat liedje niet uitbrengen in de Verenigde Staten wegens de kritische tekst. En dus liet de groep op eigen kosten 500 singles persen om uit te delen aan een heleboel Europese radiozenders. Slimme zet, want in veel Europese landen werd dit een enorme hit. We were all wounded at en ook by Wounded Knee. We streven allemaal naar geluk en harmonie hier bij Radio BNE. Ik vind het geweldig fijn dat je erbij bent en zeer goeiemiddag.

0: Sweet Sensation. 8 jonge gasten uit Manchester. Met soul van hun kruin tot in de toppen van hun tenen. Sad Sweet Dreamer. Zin in een gezonde portie status quo? Komt eraan.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden.

The Wanderer. Een reiziger met veel oog voor vrouwelijk schoon onderweg. Originele grote hit voor Dion. Later gecoverd door onder andere Gary Glitter, The Beach Boys, Bruce Springsteen en Status Quo, die er een enorme hit mee scoorten ook. The Wanderer die staat in schril contrast met de man over wie Mama's Jasje nu zingt. Die is ook vertrokken, maar zonder romantische escapades. Zelfs zonder verhaal.

0: Eruption, met de zeer herkenbare stem van Precious Wilson. I can't stand the rain. Gewoon met al die bosbranden. De regen kan niet snel en niet hard genoeg vallen. Het is ondertussen bijna 4:55. En het is druk hoor, 200 kilometer file of meer op de Antwerpse ring richting Nederland. Sta je 1 uur in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Vaassandhaven-Oost een kwartier. Dat is ook zo op de E17 vanaf Kruijbeke. 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaar en op de E313 vanaf Ranst. Een half uur op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En op de A12 vanaf Stabroek 25 minuten. Op de N16 naar Willebroek ook 25 aan de Werken in Temse. Naar Brussel op de E19 tussen Kontig en Rumst 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Berthem 10 minuten. En tot 8 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde en tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Er zijn wel vervangbussen.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, goed gezind.
3: De tijd voor je leven.
1: Vanessa van Hoven.

Hoe goed blijft dit? Buddy Holly, gestart als countryzanger. Maar nadat hij Elvis had zien optreden, gooide hij het roer helemaal om en koos hij resoluut voor de rock and roll. We weten allemaal dat hij maar 22 is geworden, maar het blijft toch onvoorstelbaar wat hij in dat korte leven allemaal gepresteerd heeft. Dit is een jongeman van bij ons, in die morgen zijn 38e verjaardag viert. Niels de Stadsbaber.

0: Je weet dat je oud wordt als je bij ontbijt op het eerst aan de kruimels denkt en al het gedoe, in plaats van aan de romantiek. UB40 en Chrissy Hynde hebben daar personeel voor om dat op te ruimen. Dus daar knalden de champagnekurken. Dadelijk feest voor iedereen.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

nog een kleine 2 weken, hè, voor de kinderen en de mensen uit het onderwijs. 1 september is ook weer een dinsdag. En dan volgt dat weerzien met de vrienden, met de leerkrachten, met de schoolbanken. Maar goed, het regent nu wel. Maar we kunnen nog altijd volop genieten van zon, zee, strand en goede muziek.

Trucero over een sexy thing. En dat sexy thing, dat zong daarvoor al Lisa Lewis. Mogen we dat zeggen? Goh, ik zelf word weker van mooie stemmen dan van mooie mensen. Maar je hebt natuurlijk ook muziek die doet denken aan mensen. En daar gaat helemaal niks boven.

Wat zag jij als kind zoal staan langs het tuinpad van je vader? Hoge bomen of fabrieken? Jean Ferrat bezong La Montagne. Wat is vooral de vertaling van Wim Sonneveld die ons lam slaat van nostalgie? De vrolijkheid komt terug in de vorm van een songfestivalwinnaar uit Israël.

0: is 5 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het herstel van de veenbodem in de Hoge Venen zal tientallen jaren duren, zeggen experten. In verschillende Vlaamse fertiliteitscentra komen eiceldonoren zich spontaan melden. En de rente die ons land moet betalen om geld te lenen bereikt de hoogste piek in meer dan 10 jaar tijd. De Hoge Venen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand die er woedt. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. Maar dat herstel is wel nodig. Veen slaat koolstof op en vormt een buffer tegen overstromingen. Het is dus belangrijk dat de overheid de natuur in de Hoge Venen herstelt, zegt Hans Moison van WWF.
1: We weten dat natuurherstel werkt. Natuurherstel is winstgevend en is noodzakelijk om gewapend te zijn tegen die soort extreme weersomstandigheden. En tegen 1 september moet België zijn plan voor natuurherstel indienen. En dat is een van de belangrijkste instrumenten waarover onze beleidsmakers beschikken. En die kans moeten we ten volle benutten om daar werk van te maken en een goed plan in te dienen.
0: De Waalse regering bekijkt intussen of ze de boeren die helpen bij het blussen van de brand op de Hoge Venen kan vergoeden. Honderden boeren voeren daar al dagenlang water aan voor de brandweer of helpen er met het nat houden van de bermen. Ze doen dat geheel vrijwillig en lopen daarbij het risico dat hun tractoren en machines beschadigd raken. De oostflank van de brand in de Hoge Venen blijft een moeilijk punt. Dat is vlak aan de grens met Duitsland. En daar merken ze rook- en geurhinder. Een verslag door Gianni Palink vanuit Monschau in Duitsland.
2: De brandgeur hangt in de kleine straten van Monschau, op enkele tientallen kilometers van waar de brand woedt. De rook zie je ook hangen tussen de nevelige regen door. Dat merken ook deze toeristen uit Nederland.
3: Ja, ze dachten net braadworst, maar...
4: Hoe verder we hier naartoe kwamen, hoe meer brandlucht je ruikt. Zeker, ja.
2: Deze Nederlandse vrouw woont al 17 jaar hier. Dit maakte ze nog nooit mee.
5: We hebben nog geluk gehad dat het niet helemaal is overgewaaid. En ik heb astma, dus ik moet een beetje oppassen.
2: Het stadsbestuur raadt aan om ramen en deuren gesloten te houden. Zelfs tot in Keulen wordt gewaarschuwd voor reukhinder. De winkeliers in Monschau merken een impact.
6: Dat zijn we gar niet gewoond, dat Monschau zo leer is.
2: Het veen brandt, er wordt gewaarschuwd voor slechte lucht en Monschau is leeg, zegt ze. Toch zien we toeristen, deze mensen doen een fietstocht en kregen mondmaskers mee van het hotel.
7: We hebben ze niet opgedaan.
8: Ze zitten nog in de tas.
7: Het had misschien wel slimmer geweest, want het is niet goed voor je, maar we hebben het niet gedaan.
0: In de universitaire ziekenhuizen van Gent en Brussel en in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk hebben zich de afgelopen dagen opvallend meer vrouwen aangemeld om eicellen te doneren. De nieuwe aanmeldingen komen er na het nieuws afgelopen weekend dat er een tekort is aan eiceldonoren. Het aantal kandidaten daalde scherp sinds de regering aankondigde de anonimiteit af te schaffen. Fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel verwacht dat er ook in de toekomst genoeg donoren zullen zijn om wensouders te helpen.
9: Het is toch hoopvol om te zien dat als mensen zich bewust zijn van het probleem, ja, dat je altruïstische mensen terugvindt in onze maatschappij die daar hun steentje willen toe bijdragen. Als we dat geregeld onder de aandacht kunnen brengen, dan denken we dat we toch die behandelingen gaan kunnen blijven aanbieden in de toekomst.
0: 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind, een kleinkind of een andere naaste. Dat blijkt uit een onderzoek van het Belgisch statistiekbureau Stadbel. Bijna de helft van de werkende vrouwen past haar werktijd aan om zorgtaken te combineren tegenover een kwart van de werkende mannen. Daarnaast combineren zo'n 280.000 Belgen hun werk met de zorg voor een kind of kleinkind en een ouder. Dat is de zogeheten sandwich-generatie. En dat is een hele klus, zegt Marijke Verbrugge van de KU Leuven.
10: Het is ook uitdagend, die sandwichgeneratie. Voor kinderen heb je meestal wel een goed beeld wat de belangrijkste periode is om die zorgtaak op te nemen. Dat is typisch tot 3 jaar. Maar voor ouders die ziek zijn of grootouders die ziek zijn of zorgbehoevend worden, daar staat geen duurtijd op. Dus dat maakt het ook moeilijker, want het wordt onvoorspelbaarder in die tijd.
0: De rente die ons land moet betalen om geld te lenen is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. De rente op 10 jaar bedraagt nu ruim 3,8%. En Michael van Drogenbroek, dat is geen goed nieuws.
8: Nee, hoegenaamd niet. De lange termijnrente voor ons land staat nu op het niveau dat die stond in 2012. En dat was op het moment van de naweeën van de Europese schuldencrisis. En nu zijn die rentes dus opnieuw aan het stijgen, voor bijna alle landen trouwens. Dat is al zo sinds de oorlog in Iran, begin dit jaar. En ook nu is die oorlog, en vooral dan de gevolgen ervan voor de olieprijs, de reden dat die rentes blijven stijgen. Een hoge rente betekent meer betalen om geld te lenen, wat ons land met een hoge staatsschuld voortdurend moet doen. Er gaat dus meer geld naar rente en dat weegt dan weer op de begroting. En zoals bekend is dat tekort in ons land nu al veel te groot.
0: Dankjewel, Michaël. Vanavond en vannacht waren bewolkt, maar meestal droog. Tegen de ochtend wel kans op regen in het westen en het noorden. Morgen zwaar bewolkt met regen die van west naar oost trekt. Kans op vrij veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Maxima tot 22 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig met buien en maxima tot 22 graden. Ook in dit bulletin stond de zware natuurbrand in de Hoge Venen centraal. Natuurexperten van het WWF waarschuwen dat het herstel van het veen tientallen jaren zal duren en roept de regering op om daar actief op in te zetten. Meer op vrtnieuws.be.
11: Dankjewel. Slecht nieuws dus van de Hoge Venen. En ook geen goed nieuws over de weg, hoor. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een half uur op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En op de E313 vanaf Herentals-West. Een kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten op de A12 vanaf Schellen en 40 minuten op de A12 vanaf Stabroek. Op de N16 richting Willebroek, 25 minuten aan de Werken in Temse. Naar Brussel op de E19, tussen Kontig en Rumst, 10 minuten. Door de Werken op die E19 gaat het door omrijders ook traag op de N1 tussen Rumst en Mechelen en dat in beide richtingen. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Berthem, 10 minuten. En tot vanavond 8 uur rijden er geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde en tussen Sint-Niklaas en Mechelen, maar er zijn wel vervangbussen.
12: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
13: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
12: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
13: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
12: Radio BNE. Radio
13: Bene. Radio Bene, goed gezind.
12: Vanessa van Hoven.

Yes, geweldige stem, hè? Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. Je kent de enorme meezinger van de Kreuners. Ik wil je, blijf bij me, hou van me. Walter zingt daarin over een vrouw die liegt en bedriegt. En hij zingt letterlijk, morgen heeft ze spijt, dat weet ze veel te goed. Toch doet ze het opnieuw en opnieuw. Maar heb je je ooit afgevraagd wie die vrouw is? Ik ben nu geneigd te denken dat het misschien Daisy O is. Want die zingt namelijk ook letterlijk, morgen heb ik spijt.

A Little Bit More. Ik kan je vertellen dat het middagconcert van Radio Bene, The Red Pack Best of Christmas, zo goed als uitverkocht is. Dan spreek ik over zondag 8 november. Maar we spelen om 7 uur 's avonds ook nog eens. Ook in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dat wordt dan meteen echt de allerlaatste keer dat je de VRT Big Band en al die strijkers kunt zien en horen in dat mooie kader van The Red Pack. Loredana vertelde vorige week nog bij de collega's van Radio 2 dat ze er ontzettend naar uitkijkt om weer te mogen meedoen. Ook Helmut Lotti is erop uit, Kleimans en Van Geel, Yannick Bovy, Barbara Dex en ook deze Lies. Vorige keer zat haar broer Meteor in de zaal. Je kon hem zien zitten, want hij zat te blinken van trots.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké,

0: Check.
1: En social media checkt voor je op date gaat?
0: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
0: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
3: Ja, echt. Info op telenet.be.

tussen gekregen heeft de laatste dans, want ze vraagt het al 57 jaar aan ja. Een DHB Plus radio willen wij je gerust schenken. Hoor je een aantal artiesten zingen over de zomer? Stuur dan zelf het woordje zomer naar ons kanaal op VRT Max. En kijk daar dan ook de dag nadien of je niet bij de zeer gelukkige winnaars bent.

0: feestje met Survivor en Eye of the Tiger. En ik moet dat feestje helaas een beetje verkwanselen, een beetje verbrodden. Een beetje veel zelfs, want er staat een 260 kilometer file. We kunnen ervan uitgaan dat het overal stilstaat, maar toch even erdoor gaan op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Altijd ongeveer een half uur naar Antwerpen op de E34 vanaf Melcelen, op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke, op de A12 vanaf Schellen, op de E313 vanaf Herentals-West, op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en zelfs nog wat langer op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de N16 richting Willebroek, 25 minuten aan de Werken in Temse. Naar Brussel op de E19 tussen Kontig en Rumst, 10 minuten. Door de Werken gaat het door omrijders ook traag op de N1 tussen Rumst en Mechelen in beide richtingen. Op de buitenring rond Brussel, half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring, 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Berthem, 10 minuten. Naar Lummen op de E314 in Genk-Oost vielen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de N41 naar Sint-Niklaas is er bij Dendermonde een half uur file door werken. En tot vanavond 8 uur geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde en tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Neem gezellig een vervangbus.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, goed gezind.
1: De tijd voor je leven. Vanessa van Hoven.

gelegenheidsduo. Halve eeuw geleden, Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Dat zit denk ik helemaal snor tussen die twee. Ook onze collega Johan van Achten is geweldig in vorm. De vakantie heeft hem duidelijk deugd gedaan. En ook nog wel wat zotter gemaakt dan hij al is. Want je ziet hem nu op onze Facebookpagina, VRT Radio BNE, met een kerstmuts op, aan de kust. En hij zit daar niet alleen.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

Blondie en Call Me. Begin september keert de zoete inval terug. De legendarische radioshow met Luc Appermont en met in het panel onder andere Jan Verheijen, Annelien Korevits, Jelle de Beulen, Koen Krukke en Kat Luiten. Wil je graag eens gaan kijken? Dat kan in een cultureel centrum bij jou in de buurt. 1 september beginnen ze daaraan en ze passeren dit najaar onder andere in Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Haarelbeke. Je kunt tickets bestellen via Radio 2 op VRT Max en genieten van niet 1, maar 2 live opnames. Luc en zijn gasten staan garant voor een aangename middag vol humor en ook nog eens live muziek.

0: looking for the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

Bladibladada. Hoe zit je de werkdag? Goed, je zit neer en glij je vanzelf. En mild gelukkig de avond in met de Fab Four uit Liverpool. Uiteraard, obladi, oblada, life goes on. En voel je dan ook nog eens vlinders in je buik, dan ben je

toch tof, hè? The Beach Boys over Bob Ren. Nu vrijdag brengt Sam Smith zijn nieuwe album Hazel Eyes uit. Kijk daar als grote fan van Sam zeer naar uit. Het is een intiem, heel persoonlijk album geworden, vertelt hij. Met liefdesliedjes die de luisteraars als warme knuffels moeten bereiken. Sam is tot over zijn oren verliefd op modeontwerper Christian Cowan, met wie hij ook trouwplannen heeft. Dus een stem die recht uit de hemel lijkt te komen bij het afscheid van vandaag. Maar blijf gewoon bij ons. Blijf bij Radio BNE. Tot morgen.

0: check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
5: Bruno.
6: Mobile Vikings.
1: Oh, het is weer zover.
7: Alex.
1: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Het herstel van de veenbodem in de Hoge Venen zal tientallen jaren duren, zeggen experten. De rente die ons land moet betalen om geld te lenen bereikt het hoogste punt in ruim 10 jaar tijd. En in de fertiliteitscentra komen zich opvallend meer eiceldonoren spontaan aanmelden. De Hoge Venen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand die er woedt. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. Maar dat herstel is wel nodig. Veen slaat koolstof op en dient als buffer tegen overstromingen. Het is dus belangrijk dat de overheid de natuur in de Hoge Venen herstelt, zegt Hans Moison van WWF.
1: We weten dat natuurherstel werkt. Natuurherstel is winstgevend en is noodzakelijk om gewapend te zijn tegen die soort extreme weersomstandigheden. En tegen 1 september moet België zijn plan voor natuurherstel indienen. En dat is een van de belangrijkste instrumenten waarover onze beleidsmakers beschikken. En die kans moeten we ten volle benutten om daar werk van te maken en een goed plan om te dienen.
0: De Waalse regering bekijkt intussen of ze de boeren die helpen bij het blussen van de brand in de Hoge Venen kan vergoeden. Honderden boeren voeren daar al dagenlang water aan voor de brandweer of helpen er met het nat houden van de bermen. Ze doen dat vrijwillig en lopen daarbij het risico dat hun tractoren en machines beschadigd geraken. De bestrijding van de brand aan de oostflank van de Hoge Venen blijft een moeilijk punt. Dat is vlakbij de grens met Duitsland. En daar merken ze ook rook- en geurhinder. Een verslag van Gianni Palink vanuit Monschau in Duitsland.
2: De brandgeur hangt in de kleine straten van Monschau, op enkele tientallen kilometers van waar de brand woedt. De rook zie je ook hangen tussen de nevelige regen door. Dat merken ook deze toeristen uit Nederland.
3: Ja, ze dachten net braadworst, maar...
4: Hoe verder we hier naartoe kwamen, hoe meer brandlucht je ruikt. Zeker, ja.
2: Deze Nederlandse vrouw woont al 17 jaar hier. Dit maakte ze nog nooit mee.
5: We hebben nog geluk gehad dat het niet helemaal is overgewaaid. En ik heb astma, dus ik moet een beetje oppassen.
2: Het stadsbestuur raadt aan om ramen en deuren gesloten te houden. Zelfs tot in Keulen wordt gewaarschuwd voor reukhinder. De winkeliers in Monschau merken een impact.
6: Dat zijn we gar niet gewoond, dat Monschau zo leer is.
2: Het veen brandt, er wordt gewaarschuwd voor slechte lucht en Monschau is leeg, zegt ze. Toch zien we toeristen, deze mensen doen een fietstocht en kregen mondmaskers mee van het hotel.
7: We hebben ze niet opgedaan.
8: Ze zitten nog in de tas.
7: Het had misschien wel slimmer geweest, want het is niet goed voor je, maar we hebben het niet gedaan.
0: De rente die ons land moet betalen om geld te lenen is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. De rente op 10 jaar bedraagt nu ruim 3,8%. Michael van Drogenbroek, dat is geen goed nieuws.
9: Nee, hoegenaamd niet. De lange termijnrente voor ons land staat nu op het niveau dat die stond in 2012. En dat was op het moment van de naweeën van de Europese schuldencrisis. En nu zijn die rentes dus opnieuw aan het stijgen, voor bijna alle landen trouwens. Dat is al zo sinds de oorlog in Iran, begin dit jaar. En ook nu is die oorlog, en vooral dan de gevolgen ervan voor de olieprijs, de reden dat die rentes blijven stijgen. Een hoge rente betekent meer betalen om geld te lenen, wat ons land met een hoge staatsschuld voortdurend moet doen. Er gaat dus meer geld naar rente en dat weegt dan weer op de begroting. En zoals bekend is dat tekort in ons land nu al veel te groot.
0: Dankjewel, Michael. In de universitaire ziekenhuizen van Gent en Brussel en in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk hebben zich de afgelopen dagen opvallend meer vrouwen aangemeld om eicellen te doneren. De nieuwe aanmeldingen komen er na het nieuws van afgelopen weekend dat er een tekort is aan eiceldonoren. Het aantal kandidaten is scherp gedaald sinds de regering aankondigde dat ze de anonimiteit wil afschaffen. Fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel heeft goede hoop dat er ook in de toekomst voldoende donoren zullen zijn om wensouders te helpen.
10: Het is zo hoopvol om te zien dat als mensen zich bewust zijn van het probleem, ja, dat je altruïstische mensen terugvindt in onze maatschappij die daar hun steentje willen toe bijdragen. Als we dat geregeld onder de aandacht kunnen brengen, dan denken we dat we toch die behandelingen gaan kunnen blijven aanbieden in de toekomst.
0: In de Verenigde Staten start een groot proces tegen Meta, het moederbedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. 29 Amerikaanse staten dagen Meta voor de rechter, omdat ze vinden dat hun sociale mediaplatformen te verslavend zijn voor kinderen. Lucas Lecluze, wat willen ze bereiken met dat proces?
8: Wel, theoretisch kan Meta een boete krijgen van 1200 miljard euro. Al lijkt dat toch onwaarschijnlijk. En het is vooral de staten niet om geld te doen, zeggen ze. Ze willen vooral dat Meta aanpassingen doorvoert om de apps minder verslavend te maken. Zoals ouderlijke controle voor kinderen bijvoorbeeld, of minder verslavende algoritmes. Later in het proces zal ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechtbank verschijnen. Hij zal de rechter moeten overtuigen dat hij en zijn bedrijf de mentale gezondheid van kinderen niet doelbewust hebben geschaad. En een uitspraak komt er waarschijnlijk pas eind september.
11: Dankjewel, Lucas. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Morgen zwaar bewolkt met regen die van west naar oost trekt. Kans op vrij veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Maxima morgen tot 22 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig met buien en maxima tot 22 graden. De zware natuurbrand in de Hoge Venen was opnieuw de opener. Experten van de milieuorganisatie Wereld Natuur Fonds waarschuwen dat het herstel van het veen tientallen jaren zal duren en roepen de regering op om daar actief werk van te maken. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Iedereen houdt van de zomer.
13: De tijd van je leven.
12: Ook de grootste artiesten.
14: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
12: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
14: Stuur het bericht.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kunnen?

0: beleefde samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De situatie in de Hoge Venen blijft moeilijk, maar het vuur breidt zich niet verder uit. Dat zeggen de hulpdiensten vanavond na opnieuw een hele dag blussen. Gianni Palink in Zoerbrood. De bluswerkzaamheden gaan ook vanavond en vannacht nog voort.
1: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
2: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Il n'est pas encore terminé cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
1: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
0: Dankjewel, Gianni. In Nederland is een minderjarige jongen uit België opgepakt. Hij zou gisteren in IJsden, net over de grens in Nederlands-Limburg, een buschauffeur hebben mishandeld. Volgens de politie stapte hij samen met een tweede verdachte de bus op, maar de twee weigerden te betalen en daarop ontstond een discussie. Ze schopten en sloegen de chauffeur en gingen er vandoor. De politie kon de jongen oppakken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee op de drie gezinnen in Vlaanderen vinden moeilijk betrouwbare informatie over bijvoorbeeld mentaal welzijn, uitkeringen of juridische zaken. Bij gezinnen met een zorgnood gaat het zelfs om 4 op de 5 gezinnen. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Volgens algemeen directeur Katrien Beusaert zijn er verschillende redenen waarom de informatie zo moeilijk toegankelijk is.
3: Eén, er is online heel veel te vinden, een overvloed, een stortvloed aan informatie. En het tweede punt wat speelt is, als je dan bij de juiste informatie komt, heel vaak wel op overheidswebsites, is dan de uitdaging om te zien, is dit voor mij nu wel of niet van toepassing? En wat zijn de gevolgen als ik hier wel of niet op inga? En waar kan ik dat dan ook concreet gaan doen?
0: De Gezinsbond pleit voor 1 centraal platform waar alle informatie beschikbaar is. De Spaanse voetballer Rodri verhuist van Manchester City naar FC Barcelona, waar hij een contract tekent tot 2030. Barcelona zou zowat 70 miljoen euro betalen. Rodri speelde 7 jaar in Manchester. Met de Engelse club werd hij 4 keer landskampioen en won hij ook 1 keer de Champions League. In 2024 won Rodri de Gouden Bal, de trofee voor de beste Europese speler van het jaar. En als aanvoerder van Spanje werd hij deze zomer wereldkampioen. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, meestal droog, maar tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Kans op vrij veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten, maximaal tot 22 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig met buien en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van de nieuwe keuken.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaar

moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist, kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik peisde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren? Zoek je een diepvries of een frigo?

een caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan het schel een kart. Dus kwam er nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar lopen.

0: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Pittem in West-Vlaanderen is rond 4 uur vanmiddag een chemisch lek ontstaan in een biogas- en compostbedrijf. Enkele bewoners van huizen in de buurt zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer is massaal ter plaatse, zegt burgemeester Dennis Vrijman.
1: Ja, men was bezig met iets af te breken en tijdens die werkzaamheden is er een stuk gevallen op een leiding die zwavelzuur bevatte. Dus die buis is natuurlijk beginnen lekken. Momenteel zijn de brandweerdiensten ter plaatse om te kijken hoe ze dit kunnen afdammen of dichten.
0: In de Hoge Venen blijft het vuur voorlopig onder controle, dat zeggen de hulpdiensten vanavond na opnieuw een zware dag op het terrein. Collega Gianni Palink is in het dorpje Zoerbrood. Hij hoorde dat het blussen vanavond en vannacht gewoon verder gaat.
2: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
3: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Il n'est pas encore terminé cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
2: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
0: Ons land overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. In 305 Belgische gemeenten zijn er bedelreglementen. En die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. Bedelen moet kunnen onder bepaalde voorwaarden. Dat zegt Henk van Hottegem van het steunpunt Armoedebestrijding.
4: Het is zo dat via rechtspraak, of vrij recente rechtspraak, er wel degelijk sprake is van een recht op bedelen, maar die is niet totaal. Het kan wel degelijk zijn dat er bijvoorbeeld, als het gaat over hinder van verkeer en dergelijke, dat er wordt ingegrepen. Maar in elk geval zijn er heel wat bepalingen in de huidige reglementen die echt niet door de beugel kunnen en al zeker niet een totaal verbod.
0: En de Spaanse voetballer Rodri verhuist van Manchester City naar FC Barcelona. Hij tekent er een contract tot 2030. Barcelona zou zowat 70 miljoen euro betalen. Rodri, voluit Rodrigo Hernandez, is 30. Hij speelde 7 jaar in Engeland bij Manchester City. Hij won er 4 keer de titel en 1 keer de Champions League. Als aanvoerder van Spanje werd hij deze zomer wereldkampioen. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Temperaturen tot 19 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Namiddags en 's avonds mogelijk veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingespeeld.

0: is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt zijn plannen voor een groene waterstoffabriek in de Antwerpse haven, dat schrijft de krant De Tijd. Waterstof kan dienen als propere brandstof voor auto's. Het project werd 4 jaar geleden aangekondigd en was goed voor een investering van 400 miljoen euro en werk voor 50 mensen. Plug Power zegt nu dat het twijfelt of de productie van waterstof rendabel kan zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vreest dat de verwachtingen te hoog waren.
1: Ik denk dat waterstof wel fantastisch is, maar het is een beetje zo dat enkele jaren geleden de verwachtingen nog veel groter waren dan vandaag. Vandaag is dat wat meer bijgestuurd. Het pragmatisme is wat groter geworden, want waterstof, zeker groene waterstof, is bijzonder duur in productie. En we zien ook dat de afnemers niet zo snel groeien als verwacht.
0: België overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. Er zijn bedelreglementen in 305 Belgische gemeenten. En die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. De uitspraak van dat Europees Comité is niet bindend, maar moet onze overheden tot actie aanzetten. Dat vindt Henk van Ottegem van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
2: Ons pleidooi is vooral om ook te voorzien in sociale bijstand voor die mensen en om eigenlijk te maken dat ze op de hulp kunnen rekenen in hun situatie. En het is ook zeker zo dat er wordt gezegd dat men mensen niet mag verhinderen om hulp te vragen, om solidariteit te vragen aan de andere burgers.
0: In de Verenigde Staten begint een groot proces tegen Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. 29 staten vinden dat de social media platformen van Meta verslavend zijn voor kinderen. Ja, Lucas Lecluze, wat willen zij bereiken?
3: Wel, theoretisch gezien kan Meta een boete krijgen van 1200 miljard euro, al lijkt die kans eerder klein. Het is de staten ook niet om dat geld te doen, zeggen ze. Ze willen vooral dat Meta aanpassingen doorvoert om de apps minder verslavend te maken. Zoals ouderlijke controle voor kinderen bijvoorbeeld, of minder verslavende algoritmes. Later in het proces zal ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechtbank moeten verschijnen. Hij zal de rechter proberen te overtuigen dat hij en zijn bedrijf de mentale gezondheid van kinderen niet doelbewust hebben geschaad. Een uitspraak wordt verwacht pas eind september.
0: En dank je, Lucas. En op het WK hockey spelen onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd tegen Spanje. Jonathan, met de penningen in Waverhoe zijn de Red Panthers aan de match begonnen.
4: Best goed, bij het begin van het tweede kwart zat het wel nog 0-0, maar de kansen zijn alleen voor de Red Panthers. De Belgische vrouwen spelen met veel drive naar voren en het zijn de tieners die de kansen afdwingen, de 18-jarige Van Heel. En daarna haar leeftijdsgenoot Verhees kwamen het dichtst bij de 1-0. Voorlopig wel nog geen doelpunt in deze wedstrijd tegen de sterkste tegenstander in de groep, maar die sterke tegenstander durft niet in de reactie te gaan tegen de Red Panthers die de wedstrijd controleren. Na de eerste gewonnen wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gaan ze dus vol voor 6-6 in de eerste groepsfase.
0: Dank je, Jonathan. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden bij temperaturen tot 19 graden. Ook morgen is het zwaar bewolkt met regen van west naar oost. In de namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabris. In de Hoogevenen is de brand na 5 dagen onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik vanavond na opnieuw een zware dag op het terrein voor de hulpdiensten. Collega Gianni Palink was in het dorp Soerbrood en hoorde dat het blussen vanavond en vannacht gewoon verder gaat.
1: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
2: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Il n'est pas encore terminé cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
1: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
0: Ja, de brand heeft 30 vierkante kilometer veen- en bosgebied verwoest. Het herstel van de veenbodem zal tientallen jaren duren, dat zeggen experts van milieuorganisatie Wereld Natuur Fonds. Herstel is belangrijk, want dat gebied speelt een grote rol in de aanpak van de klimaatcrisis. Dat zegt Hans Moisson van WWF.
3: Die venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. Maar daarnaast slaan die venen koolstof op, die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. Die venen wapenen ons tegen klimaatopwarming. En dat waardevolle ecosysteem wordt nu verwoest. En daarnaast fungeren dus die veengebieden ook als een spons die water opslaat. Dus de venen beschermen ons potentieel ook tegen overstromingen.
0: Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt zijn plannen voor een fabriek in de Antwerpse haven die waterstof zou produceren met groene stroom. Waterstof kan dienen als propere brandstof voor auto's. Het project werd 4 jaar geleden aangekondigd en was goed voor een investering van 400 miljoen euro en werk voor 50 mensen. Plug Power zegt nu dat het twijfelt of de productie van waterstof rendabel kan zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wijst naar Europa dat volgens hem te snel wou gaan met waterstof.
4: En ik denk persoonlijk ook, en dat hebben we ook in ons regeerakkoord opgenomen, dat de Europese Unie daar eigenlijk een beetje te snel is willen gaan. Ze hebben te snel verplicht om groene waterstof te gaan gebruiken en hebben de tussenstap van andere vormen van waterstof overgeslaan. En wij hebben in ons regeerakkoord ook gevraagd van kijk Europese Unie, herbekijk dat, neem daar een tussenstap. We zijn ook eerst hybride gaan rijden, vooraleer dat we elektrisch gaan rijden zijn. Maar dat is eigenlijk een beetje de tussenstap die we bij waterstof hebben proberen overslaan.
0: Ons land overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen, verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. Er zijn in 305 Belgische gemeenten bedelreglementen en die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. De uitspraak van dat Europees Comité is niet bindend, maar moet onze overheden tot actie aanzetten. Dat vindt Henk van Otegem van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
5: Ons pleidooi is vooral om ook te voorzien in sociale bijstand voor die mensen en om eigenlijk te maken dat ze op de hulp kunnen rekenen in hun situatie. En het is ook zeker zo dat er wordt gezegd dat men mensen niet mag verhinderen om hulp te vragen, om solidariteit te vragen aan de andere burgers.
0: Sport op het WK hockey spelen onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd tegen Spanje. Jonathan, met de Benningen in Waver, we naderen het einde van die wedstrijd. Hoe staat het daar?
6: Met nog 3 minuten te gaan staat het hier 1-1. De Red Panthers scoorden net voor de rust met een sterke penaltycorner van Stefanie van den Borre. Waren baas over de wedstrijd in de eerste helft. Spanje onherkenbaar daarin. Maar de Spaanse vrouwen zijn met een ander gezicht buiten gekomen. En ook zij konden hun penaltycorner benutten bij de allereerste poging. Het overwicht in het vierde kwart, het laatste kwart, is absoluut wel weer voor de Panthers. Maar ze moeten wel dat laatste vat energie gemixt met focus kunnen openen in deze laatste minuten. Een gelijkspel is geen drama voor de Panthers. Een eventueel verlies is dat veel meer. Winst is toch wenselijk.
0: En dank je, Jonathan. Vannacht is het zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op wat regen in het westen en het noorden bij temperaturen tot 19 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. Nu de brand in door Hogevenen na 5 dagen onder controle is, is het tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de natuurramp. De brand begon vrijdag met 1 hectare en heeft 3000 hectare natuur verwoest, voornamelijk belangrijk veengebied. De VZW Emergency Response Alliance hekelt dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. In andere landen gebeurt dat wel, dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
1: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
2: Een hele procedure.
1: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen, want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: Op het WK Hockey hebben onze nationale vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
3: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Englebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Vorig jaar snoepte Spanje het brons nog af van de Panthers op het EK, maar dit Spanje was te pakken. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
0: Twee voetbaltransfers. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. En in de Verenigde Staten is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top. Samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Legs, Gimme All Your Lovin' en deze LaGrange.

Begin juli speelde ZZ Top nog in Vorst Nationaal. Weet je, van het trio was Frank Beard de enige zonder lange baard. Vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui. Temperaturen tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met periodes van regen. Temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Rond deze tijd zou het vuur in de Hoge Venen omsingeld moeten zijn. En dat was ook het doel van de dag van de brandweer, 5 dagen na het begin van die rampzalige brand in het natuurgebied. De situatie blijft er moeilijk, zo is er geen enkel blusvliegtuig, geen enkele blushelikopter kunnen opstijgen vandaag wegens het slechte weer. Maar dit is wel een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Soerbrout.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanen werk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
0: Ja, nu de brand onder controle is, is het stilaan tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de ramp. De VZW Emergency Response Alliance hekelt dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. Dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
2: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
3: Een hele procedure.
2: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moeten die brand onder controle krijgen, want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: Op het WK hockey hebben de nationale vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
4: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Englebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Vorig jaar snoepte Spanje het brons nog af van de Panthers op het EK, maar dit Spanje was te pakken. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
0: Speelster Charlotte Englebert is teleurgesteld, ook al blijven de Red Panthers na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland aan de leiding.
5: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Want kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
0: Ja, die is donderdag tegen Ierland. 2 voetbaltransfers. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Hij komt over van het Spaanse Girona. En Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen bij Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. En de Rode Duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. In de playoffronde van de Champions League mocht Lukaku zowat 10 minuten invallen tegen het Franse Lyon. Toen stond de 1-1 eindstand al vast. Voor Lyon scoorde Louis Openda. In de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top en samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Legs, LaGrange en deze Gimme All Your Lovin'.

Begin juli speelde ZZ Top nog in ons land in Vorst Nationaal. Weet je, van het trio was Frank Beard de enige zonder lange baard. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui, temperaturen tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met periodes van regen, temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Zo dinsdag 18 augustus zit erop, een goede nacht.

pas déjà, je t'inventerai. Merci.

0: Het is 1 uur, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rond deze tijd is het vuur in de Hoge Venen omsingeld. En dat was het doel van de dag van de brandweer. 5 dagen na het begin van de rampzalige brand in dat natuurgebied. De situatie blijft er moeilijk. Zo is er geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen, omdat het te slecht weer was. Maar dit is toch een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines. Maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
0: In Oekraïne roept oud-minister van Defensie Fedorov op om verkiezingen te houden, ook al is er nog oorlog. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky. Dat leidde tot felle protesten en daarom besliste Zelensky om ook legerleider Sirski, dat is een rivaal van Fedorov, te vervangen. Verkiezingen organiseren is nu wettelijk onmogelijk, want Oekraïne leeft al sinds de Russische inval 4 jaar geleden onder staat van beleg. Fedorov erkent dat het complex is om verkiezingen te organiseren, maar dat het niet onmogelijk is. De democratie mag niet gegijzeld worden door Rusland, zegt hij. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten dateren van begin augustus en gebeurden aan een speelplein. Mogelijk waren er nog 2 andere personen betrokken, die worden nog opgespoord. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Op het wereldkampioenschap hockey hebben onze nationale vrouwen hun 2e groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
2: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden de bovenhand. Ze raakten totaal niet uit onze race. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest en voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ik zie toch wel eens verloren punten, ja.
0: Vannacht zwaar bewolkt, kans op nog wat regen, temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen bij temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.